0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op CasaSearch vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 27 doden gevallen en 91 mensen gewond geraakt. De burgemeester van Kiev noemde de aanvallen de grootste tot nu toe. President Volodymyr Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne cruciaal is en vroeg de Verenigde Staten om licenties voor de productie van Patriot luchtafweerraketten. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Onder de doden zijn 6 advocaten. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die de dodelijkste is sinds juni 2025. Een man is aangeklaagd voor het beschadigen van de Reflecting Pool in Washington. De 67-jarige David Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzettelijk iets kapot te hebben gemaakt. Het waterbassin, dat recent gerenoveerd werd voor miljoenen dollars, vertoonde al snel algen. Hearn riskeert 10 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn 7 mensen aangehouden voor deze vernieling. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers, dat later deze zomer wordt afgerond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 27 doden gevallen en 91 mensen gewond geraakt. De burgemeester van Kiev noemde de aanvallen de grootste tot nu toe. President Volodymyr Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne cruciaal is en vroeg de Verenigde Staten om licenties voor de productie van Patriot luchtafweerraketten. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Onder de doden zijn 6 advocaten. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die de dodelijkste is sinds juni 2025. Een man is aangeklaagd voor het beschadigen van de reflecting pool in Washington. De 67-jarige David Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzettelijk iets kapot te hebben gemaakt. Het waterbassin, dat recent gerenoveerd werd voor miljoenen dollars, vertoonde al snel algen. Hearn riskeert 10 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn 7 mensen aangehouden voor deze vernieling. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yo.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 27 doden gevallen en 91 mensen gewond geraakt. De burgemeester van Kiev noemde de aanvallen de grootste tot nu toe. President Volodymyr Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne cruciaal is en vroeg de Verenigde Staten om licenties voor de productie van Patriot luchtafweerraketten. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Onder de doden zijn 6 advocaten. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die de dodelijkste is sinds juni 2025. Een man is aangeklaagd voor het beschadigen van de Reflecting Pool in Washington. De 67-jarige David Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzettelijk iets kapot te hebben gemaakt. Het waterbassin, dat recent gerenoveerd werd voor miljoenen dollars, vertoonde al snel algen. Hearn riskeert 10 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn 7 mensen aangehouden voor deze vernieling. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 27 doden gevallen en 91 mensen gewond geraakt. De burgemeester van Kiev noemde de aanvallen de grootste tot nu toe. President Volodymyr Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne cruciaal is en vroeg de Verenigde Staten om licenties voor de productie van Patriot luchtafweerraketten. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Onder de doden zijn 6 advocaten. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die de dodelijkste is sinds juni 2025. Een man is aangeklaagd voor het beschadigen van de reflecting pool in Washington. De 67-jarige David Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzettelijk iets kapot te hebben gemaakt. Het waterbassin, dat recent gerenoveerd werd voor miljoenen dollars, vertoonde al snel algen. Hearn riskeert 10 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn 7 mensen aangehouden voor deze vernieling. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 27 doden gevallen en 91 mensen gewond geraakt. De burgemeester van Kiev noemde de aanvallen de grootste tot nu toe. President Volodymyr Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne cruciaal is en vroeg de Verenigde Staten om licenties voor de productie van Patriot luchtafweerraketten. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Onder de doden zijn 6 advocaten. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die de dodelijkste is sinds juni 2025. Een man is aangeklaagd voor het beschadigen van de reflecting pool in Washington. De 67-jarige David Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzettelijk iets kapot te hebben gemaakt. Het waterbassin, dat recent gerenoveerd werd voor miljoenen dollars, vertoonde al snel algen. Hearn riskeert 10 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn 7 mensen aangehouden voor deze vernieling. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: news. Ka-ching.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: Haagse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 27 doden gevallen en 91 mensen gewond geraakt. De burgemeester van Kiev noemde de aanvallen de grootste tot nu toe. President Volodymyr Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne cruciaal is en vroeg de Verenigde Staten om licenties voor de productie van Patriot luchtafweerraketten. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Onder de doden zijn 6 advocaten. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die de dodelijkste is sinds juni 2025. Een man is aangeklaagd voor het beschadigen van de reflecting pool in Washington. De 67-jarige David Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzettelijk iets kapot te hebben gemaakt. Het waterbassin, dat recent gerenoveerd werd voor miljoenen dollars, vertoonde al snel algen. Hearn riskeert 10 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn 7 mensen aangehouden voor deze vernieling. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De reddingsoperaties in Kiev gaan door na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad. President Zelensky meldt dat hulpverleners al een aanzienlijk deel van het puin hebben geruimd, maar dat er nog 10 mensen vermist zijn. Bij de aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 gewond. Ook in andere delen van Oekraïne vonden aanvallen plaats. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.595 mensen het leven gekost. Waarnemend president Delcy Rodriguez meldde dat de zoektocht naar overlevenden nog gaande is. De Verenigde Naties schatten dat er mogelijk 50.000 mensen vermist zijn. Meer dan 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. De bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Fahidi, is voor het eerst in het openbaar verschenen sinds de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël. In Teheran bracht hij een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Ali Khamenei. De uitvaart van Khamenei begint vandaag en duurt tot en met donderdag. Er is momenteel een tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran. Nachtelijke Russische aanvallen in Oekraïne hebben 4 levens geëist en zeker 10 mensen verwond. De slachtoffers vielen in de grensregio Suemi, waar een drone een woongebouw raakte. Onder de doden zijn een jong kind, 2 vrouwen en een man. Daarnaast zijn er 7 gewonden na een raketaanval in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Volodymyr Zelensky. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

dance, dance. David Bowie. Van harte goedemorgen. Het is Paradise op je vrijdagochtend. Die voor velen van ons gaan van tot een maandagochtend. Aangezien gisteren een heerlijke vrije dag was, de dag van de vlag. Veel mooie beelden uit de binnenstad, uit Rotterdam, waar de ceremonies hebben plaatsgevonden. Maar ik denk toch dat het gros van de mensen de dag van gisteren lekker heeft beleefd. Thuis, op de bank of lekker op de porch. Of een beetje de bouwmarkt, lekker wat gerommeld met de tuin. David Bowie, van harte goedemorgen. Het is Paradise op je vrijdagochtend. Die voor velen van ons gaan van tot een maandagochtend. Aangezien gisteren een heerlijke vrije dag was, de dag van de vlag. Veel mooie beelden uit de binnenstad, uit Rotterdam, waar de ceremonies hebben plaatsgevonden. Maar ik denk...

dagje gehad. En dan ja, vandaag nog even één dag er tegenaan. En dan begint het echte weekend. Zo, en die ene dag er tegenaan rommelen vandaag nog op de werkvloer. Die begeleiden wij graag, hè, muzikaal gezien dan. Wel te verstaan. Passenger zometeen voor je. Naar deze van Velsen op Paradise FM. Het is Love Song.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Yeah. When you're...
0: And you let her go.
1: Fijne passenger op de vrolijke vrijdagochtend, de 3e van juli. Goed dat je hem aan hebt staan. Dat nemen wij jou in heel veel dank af. Binnenkort kun je ook ons aanzetten via een eigen Paradise FM app op je smartphone. Dat is hartstikke leuk, hè? Weet je dat vast? Zeg even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij in onze tijdzone op één hoor lagen. Een Amerikaanse piloot is gedood nadat hij door rebellen was ontvoerd in de Indonesische regio Papua. De separatistische groepering bevestigde dat de man is doodgeschoten en zegt zijn lichaam te hebben begraven. De piloot werkte voor een regionale luchtvaartmaatschappij die afgelegen dorpen bevoorraadt. De Indonesische autoriteiten proberen het lichaam terug te krijgen en hebben de beveiliging in het gebied verder opgevoerd. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Het Rode Kruis waarschuwt vandaag daarnaast voor een dreigende uitbraak van infectieziekte, doordat veel mensen zonder schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen zitten. Hulporganisaties richten zich inmiddels niet alleen op reddingswerk, maar ook op het voorkomen van epidemieën in de zwaarst getroffen gebieden. Dan naar Nederland. Het kabinet heeft besloten dat er vanaf de verkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet komt. Op het nieuwe stembiljet staan vooral de partijnamen en lijstnummers, waarna de kiezers op een aparte manier hun voorkeurskandidaat kunnen aangeven. De verandering moet het stemmen eenvoudiger maken en de enorme stembiljetten die bij verkiezingen soms meer dan een meter lang zijn verleden tijd maken. Ja, kan onder zich. En wetenschappers gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie bij het schrijven van artikelen. Maar dat leidt ook tot een groeiend probleem, want AI-systemen die blijken regelmatig wetenschappelijke bronnen te verzinnen die helemaal niet bestaan. Onderzoekers en uitgevers die slaan alarm omdat zulke zogenoemde spookbronnen de betrouwbaarheid van de wetenschappelijke onderzoeken kunnen ondermijnen. De universiteiten en tijdschriften die scherpen daarom hun controles op AI-gebruik verder aan. Het is toch een beetje het nieuwe Wikipedia, dat AI, hè? Daar ben ik weer een beetje bijgepraat. Muziek van Hathaway zometeen op Paradise.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Sifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
7: Car Team Willemstad hier.

0: Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Van harte, goeiemorgen. Het is Paradise FM op je vrolijke vrijdagochtend. 6:54, daarom aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goeiemorgen.
2: Premier Pisas heeft tijdens de Dag van de Vlag opgeroepen om het historische WK-succes van het Curaçaose voetbalelftal te gebruiken voor de opbouw van een verenigd natie. De premier bedankte de selectie voor de enorme golf van nationale trots. Hij kondigde een nieuwe fase van nation building aan met als doel jongeren weer een toekomst op het eiland te bieden in plaats van daarbuiten. En inwoners van Curaçao zijn de afgelopen 10 jaar toleranter geworden tegenover buren met een andere cultuur of religie. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ruim 80% heeft hier geen problemen mee. Wel blijven de geboorteplaats en het spreken van papiaments cruciaal voor de identiteit. 70% vindt dit een vereiste om een echte Judy Curaçao te zijn. Kinderen van migranten die op het eiland zijn opgegroeid worden door 3/4 van de bevolking volledig geaccepteerd. En internationaal nieuws. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is gesignaleerd in Duitsland. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat om een vrouw die zich vermoedelijk had verkleed als man. Zij liet maandagavond een rugzak vol bouten en kogels achter bij de woning van een Oekraïens oligarch. Bij de explosie raakten 3 mensen gewond. Het vermoedelijk doelwit, de omstreden oligarch Vadim Ermolov, raakte gewond en zijn vrouw raakte zwaar gewond. Franse media melden dat haar benen moesten worden geamputeerd. Ook een tiener raakte licht gewond. Nou, verschrikkelijk dit allemaal.
1: Ja, en het is een vrouw dus, de dader.
2: Ja, ze had zich als man verkleed.
1: Ja. Ja, want de meeste daders zijn toch man. Maar, goed, maar een vrouw dus. Laten we dat onthouden.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Ja. Oké, laten we even kijken naar de ochtendkrantje wat erin staat opgeschreven deze ochtend.
2: In de kranten natuurlijk veel aandacht voor de Dag van de Vlag. Gisteren werd dat natuurlijk gevierd. Op het Brionplein, de vlag werd gehezen en er waren verschillende toespraken. De Nationale Feestdag kent doorgaans het nodige protocol, zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Maar dit jaar was er door de participatie van Curaçao aan het WK misschien wel een groter gevoel van verbondenheid en eenheid.
1: Dat was wel makkelijk, we konden de versiering gewoon laten hangen.
2: Ja, sommigen werden wel verwijderd, zodat er plek was op het Brionplein. Zoals dat voetbalveldje en ook die tribune. Maar die grote bal die bleef wel staan. En die was ook heel prominent in beeld.
1: Ja.
2: Enkele spelers van het voetbalteam waren ook bij de festiviteiten aanwezig. Waaronder de gebroeders Bakuna. Tahir Chong ook. Ook Sontje Hansen was er. En die liepen eerst ook zo over de Emmenbrug, over de Pontjesbrug. Terwijl de vlag daarvoor werd gedragen. En later ook mochten Leandro ook wat zeggen.
1: Ja.
2: Het gevoel van eenheid blijkt dus ook uit de boodschap van koning Willem-Alexander. Want hij liet weten dat gisteren, dus precies 75 jaar geleden, kwam de eerste eilandsraad van Curaçao op 2 juli bijeen. En op Dia de Himno y Bandera, onze nationale feestdag, viert Curaçao haar wervelende cultuur, haar positieve energie en ook onze geloof in de toekomst. En de koning schreef: wat geweldig om een zelfbewust land als Curaçao binnen ons koninkrijk te hebben. Nou, hij en Maxima voelen zich nauw verbonden met ons en wensen alle Curaçaoënaars een prachtige feestdag toe.
1: Ja.
2: Nou, die eenheid was ook te voelen bij de plechtige statenvergadering, waar alle fractievoorzitters een woordje spraken. En er werd ook natuurlijk stilgestaan bij de aardbeving in Venezuela. En het land werd veel sterkte en kracht toegewenst. Dat is natuurlijk ook heel erg nodig. Want gisteren kwam ik naar buiten dat er al 2000, ja, bijna 3000.
1: Ja, 2600 doden. Ja,
2: het is niet normaal.
1: Nou ja, en dus heel veel gevaar voor ziektes nu. Hè? Want mensen kunnen niet schoonmaken, ze hebben geen drinkwater.
2: Nee, maar ook de ziekenhuizen zijn helemaal overbevolkt. Nu er is ook gewoon te gebrek aan zorgpersoneel. Dus ze verwachten dat daar gewoon nog van alles gaat gebeuren.
1: Maar goed om te zien trouwens dat de hulptroepen echt af en aan vliegen.
2: Ja, en ook Curaçao. Die, ze hadden bij Sambiel hebben ze ook geld, of niet geld, hebben ze ook spullen opgehaald. Mm. Nou, dat is, als je al die dozen ziet met spullen, het is gewoon hartverwarmend om te zien.
1: Ja.
2: Dat Curaçao echt meeleeft met wat er in Venezuela heeft afgespeeld.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat moet denk ik toch ook als een goede buur.
2: Mm-hmm.
1: Moet je dat wel een beetje voor elkaar doen.
2: Ja, het is nog steeds mogelijk trouwens om het financieel te doneren via de bankrekening van Rode Kruis. Dat kan op het nummer 2004.
1: Okay. 2004, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, en de Amerikanen die helpen hun nieuwe goede vrienden natuurlijk ook met heel veel liefde.
2: Ja. Zowel met geld als met materieel en mankrachten.
1: Ja.
2: Verschillende landen die dragen daaraan bij. Had je dat die video gezien van hoe de Jordaanse reddingswerkers een jongetje van 6 die al bijna een week onder het puin lag levend onder vandaan hebben gehaald?
1: Ja. Niet gezien, maar fantastisch. Oh,
2: ja, ja. Het was echt wauw.
1: Prachtig, ja.
2: Ook omdat je niet meer verwacht dat je levende mensen daaruit gaat halen, maar nee, eigenlijk alleen maar lijken.
1: Ja.
2: Maar om dan te zien dat zo'n jongetje het heeft overleefd, nou.
1: Ja, wat dat betreft mogen veel Venezolanen van geluk spreken dat afgelopen januari Maduro is meegenomen op vakantie. Want zo'n desastreuze aardbeving een jaar geleden had plaatsgevonden, nou, reken er maar op dat ze het allemaal zelf hadden mogen uitzoeken.
2: Mm-hmm.
1: Ja, serieus. Er komt nu uit de hele wereld. De Luxemburgers sturen een luchtmachtvliegtuig uit Luxemburg. Dat komt echt doordat de Amerikanen daar nu met de oliehandel bezig zijn.
2: Het is makkelijker geworden, maar het zou wel heel erg zijn als Amerika ook dat deze ramp dan zou hebben gebruikt om extra druk te zetten op Maduro, terwijl er zoveel mensen zijn getroffen. Dat zou wel heel cruel.
1: Ja, dat ook alweer. Nee, maar ze helpen nu wel met zoveel manschappen.
2: Nee, het is niet de bedoeling dat je dan zo'n land laat stikken.
1: Ja, maar we weten allemaal dat het net zo goed was gebeurd als Maduro daar nog wel zat. Als de Amerikanen nu niet met hun vingertjes aan de olie zaten van Venezuela.
2: Laten we hopen dat andere organisaties. Nou, het is allemaal speculeren. Gelukkig is het niet gebeurd. Maar het is niet de bedoeling dat zo'n ramp zich voltrekt en dat we er dan gewoon allemaal naar kijken. Ik hoop niet dat we in zo'n wereld weer zijn beland. Ik bedoel, dat gebeurt in principe wel al in Gaza.
1: Ja, ja. Nou ja, het is. Je helpt mensen als je er
2: raad bij hebt?
1: Ja, nou, veel mensen wel, ja.
2: Mag ik alsjeblieft nog positief deze dag beginnen?
1: Ja, graag, kom maar door.
2: Nee, dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon stoppen.
1: Oh, oké. Nee, maar kom, heb je nog wat leuks tot besluit?
2: Niet zo snel. Er zal vast wel leuk nieuws in de kranten staan. Maar ik heb op dit moment alleen maar kommer en kwel voor me.
1: Oké, nou dan gaan we er straks verder over doorbomen. Op deze vrijdag, die toch een klein beetje aanvoelt als een maandag. Maar dat toch daadwerkelijk wel echt een vrijdag is. Hè. Wat een heerlijk gevoel dat het weekend voor de deur staat.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Het is Queen op Paradise FM op deze vrijdagochtend. Zeg, tijd voor...
1: Welk dier gooi je hier?
0: Ja, het is een dier wat vandaag in het spelletje zit... die Geert Joling heeft vertolkt tijdens het televisieprogramma The Masked Singer. Als ik me niet vergis. Volgens mij was het Joling die in het pak zat van de puntje. Heb je het goed, dan ga je er vandoor met twee beach entrance tickets voor het Blueberry Resort. Met daarbij 50 piek te besteden bij het Tribu Pizza Restaurant. Wat ze daar hebben. Het kan voor jou wezen als je weet te vertellen welk dier hoor je hier. Ja, wat was dat? Nog een keertje? Oké, nog één keer. Ah, ah. 6751031. Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 6751031. Voor welk dier hoor je hier? Twee beach entrance tickets en 50 piek te besteden bij Tribu op Blue Bay.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco di Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco di Caribe.
2: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op je vrolijke vrijdagochtend. 7:02, daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
3: In Rotterdam is vanochtend vroeg een man doodgeschoten. Het is al het derde schietincident in de stad in korte tijd. De politie heeft inmiddels 7 verdachten aangehouden. De schietpartij vond rond 5:30 Nederlandse tijd plaats. Het slachtoffer werd ter plekke nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een deel van de verdachten werd vlak na het incident klemgereden in een auto. De anderen zijn in de buurt opgepakt. De politie onderzoekt nog wat hun precieze rol is geweest. De onrust in Rotterdam houdt hiermee wel aan. In de nacht van woensdag op donderdag waren er ook al 2 schietpartijen in de stad, waarbij op de Nieuwe Binnenweg een gewonde viel. Of de 3 schietincidenten iets met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk. En in Iran begint morgen een dagenlange uitvaart voor de voormaligste opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Het regime hoopt op miljoenen bezoekers voor de rouwstoet, die tot en met volgende week donderdag duurt. Khamenei kwam voor maanden geleden om het leven bij een Amerikaans bombardement vlak na het uitbreken van de oorlog. Samen met de Ayatollah worden ook verschillende familieleden herdacht die bij dezelfde aanval omkwamen. De megabegrafenis moet de kracht van het regime uitstralen, juist nu Iran vredebesprekingen voert met de Verenigde Staten. Om alle rouwenden op te vangen zijn scholen en sporthallen ingericht als slaapplaatsen en kosten hotels de helft van de prijs. En lokaal nieuws. Premier Pistas heeft tijdens de Dag van de Vlag opgeroepen om het historische WK-succes van het Curaçao's voetbalelftal te gebruiken voor de opbouw van een verenigd natie. De premier bedankte de selectie voor de enorme golf van nationale trots. Hij kondigde een nieuwe fase van nationbuilding aan, met als doel jongeren weer een toekomst op het eiland te bieden in plaats van daarbuiten. En inwoners van Curaçao zijn de afgelopen 10 jaar toleranter geworden tegenover buren met een andere cultuur of religie. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ruim 80% heeft hier geen problemen mee. Wel blijven de geboorteplaats en het spreken van papiaments cruciaal voor de identiteit. 70% vindt het een vereiste om een echte Judy Corso te zijn. Kinderen van migranten die op het eiland zijn opgegroeid worden door 3/4 van de bevolking volledig geaccepteerd. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
4: Copa Mundial ha llega y ahora Abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van en twil. Koi man, changes group, y beton industry brieven gap, y recibi bo sample digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full yena, tabo chance pa gan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya, y 1500 florin di gasolin di Aso Gas y UbiPay. Y ti mas premio banero set di Porsche di Koi man. 25.000 Finma's. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
5: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
6: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. celebrar e promê página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
7: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
8: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. The one stop for solar solutions op Curaçao.

0: Ja, helaas niet meer in het blauw en ook niet meer in het oranje. Maar wel bijvoorbeeld gisteren in het rood als je voor Portugal was. Of het rood-wit gestippeld als je voor Kroatië was. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, hey, ja, Joris, goedemorgen.
0: Wat voor shirt had jij aan?
1: Ik heb een rood shirt.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb een rood shirt. Ja. En dus ik was echt voor Portugal. Moet ik eerlijk zeggen dat ik vanmorgen alles in herhaling heb gezien. Want gisteren was ik bij Bruno Mars. Ja, dat gaat het ook wel net even voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat was super vet.
0: Ja. Nee, maar ik vond het wel een spannende pot, Portugal-Kroatië. En laten we het meteen maar eventjes erin gooien, dan hebben we dat ook weer gehad. Wat is die Ronaldo toch een kwal?
1: Vind je dat?
0: Ja, echt. Die gedraagt zich alsof hij de Messias zelf is. Omdat hij een doelpunt scoort wat hij cadeau heeft gekregen vanwege die penalty.
1: Ja, nou, er werd er ook een afgekeurd van hem. Hè, waarbij hij met zijn schouder buitenspel staat. Nou, voor zover ik weet, kan je alleen maar buitenspel staan met een lichaamsdeel waarmee je kunt scoren. Nou, dat kan natuurlijk met je schouder, maar dat mag niet, want dan is het hands.
0: Ja.
1: Dus in principe zou dat dan volgens mij ook niet moeten gelden. En bij die twee.

0: Ja, bij die goal, het buitenspel goal voor Kroatië. Daar ging het gang gaat het er maar over of die gozer die bal bij het doorkoppen heeft geraakt. Nou, ja. Als dat het geval is en blijkbaar heeft de chip in de bal daar aangegeven. Ja, dan staat die gast die de bal voorlegt gewoon buitenspel. Zo.
1: Ja.
0: Kijk, voor mij hoeft het allemaal niet. Ik ben nooit helemaal van de VAR geweest. Ik vind het allemaal rare regels. Ook met de hands en zo, weet je wel. Maar ja. Ja, als de regels zo zijn, dan zijn de regels zo. Ja, dan moet de scheidsrechter zich daar maar aan houden. Dus kun je scheids ook weer in de schuld geven. Nou ja, en als je dan ziet hoe Ronaldo en Modric daarna bij elkaar staan. Ja, die kennen elkaar natuurlijk goed. Maar hij blijft een eigenzinnig mannetje. Dat is ontegenzeggelijk waar. Maar ja, ik weet niet. Ik heb er wel iets mee.
1: Ja, hij heeft wel passie voor het spel, zeg maar.
0: Ja, zeker. En die man is zo ontzettend fit, joh.
1: Ja,
0: ik geef het je te doen, hoor. Op die leeftijd nog zo eruit zien en toch dit presteren.
1: Ja.
0: Ik denk dat daar wel iets meer... Kijk, ze lopen nou allemaal... de Polonaise over... ik moet altijd aan die naam... Lamine Jamal, zeg ik dat goed? Ik hoop het. Ja. Een geweldige speler. Maar als het over een verwaand mannetje gaat, dan hoort hij het ook wel in het rijtje, volgens mij.
1: Ja.
0: Met zijn 18 jaar. Hè?
1: Ja. Nee, dat is dan toch een beetje voetbal eigen wellicht. Maar wat is je verder nog opgevallen gisteren?
0: Nou ja, ik heb even denken. Nou ja, Zlatan en Thierry Henry, die waren het ook al met jou eens. Die vonden het... die vonden ook Cristiano vervelend gedrag vertonen. En die vonden ook... die hebben het idee dat Portugal van de FIFA kampioen moet worden.
1: Ja.
0: En zo niet, anders dan maar Messi. Nou ja. Wat me verder ook nog opviel was... Want je zit natuurlijk te kijken. Nederland eruit, Curaçao eruit. Natuurlijk heeft iedereen zo zijn favorietjes. Maar, wie schetst mijn verbazing... Er zijn nog 17 jongens uit Nederland... die nog wel op het WK aanwezig waren of nog zijn.
1: Ja.
0: Dan zijn er al 6 bij Cabo Verde. Die dus vandaag in actie komen tegen Argentinië. En die ook denken dat ze een goede kans hebben. Dat vind ik wel opmerkelijk. Maar ja, ze hebben ook wel, zeggen ze dan terecht... we hebben gelijk gespeeld tegen Spanje. Dus waarom zou het niet kunnen tegen Argentinië? We zijn nu een stuk beter en we hebben veel meer vertrouwen nu. Dus nou, dat kan dus nog een interessant potje. Maar er zitten dus 6 jongens in die in Nederland geboren zijn. Nou, hebben we Ghana nog erin met Dirk Lucassen. En dat is dan weer broer van Brian Bobby. Je denkt van, andere achternamen... Maar op een of andere manier heeft de een de achternaam van zijn vader genomen... en de andere de achternaam van zijn moeder.
1: Ja.
0: Of gekregen.
1: Dat kan.
0: Dat dus. Nou, en dan heb je Sergio Dest nog, die is nog in de race. Hè. En dan had je nog een aantal... En een paar, 3 bij Marokko. Amrabat, Mazraoui, Salahidine. En had je nog een speler bij Algerije, Tunesië, Turkije en Nieuw-Zeeland. Maar die zijn inmiddels ook thuis.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik nog eventjes wel vermeldenswaardig. Nou... Dan hebben we nog 3 wedstrijden te gaan voor de laatste. Zijn dat dan kwartfinales? Nee, dat is kwartfinale, de laatste 16. Om daar te geraken. Nou, we hebben wel een paar mooie potjes erbij zitten. Hè, het begint al meteen vrijdag natuurlijk. Nee, zeg ik niet goed, zaterdag. Met Canada-Marokko. En dan is 's nachts nog de laatste wedstrijd in de ronde... gespeeld van de laatste 32, is dan Colombia-Ghana. Dus dat wordt ook nog wel een hele mooie pot, verwacht ik.
1: Ja. Vanavond is dat. Vanavond is dat.
0: Jullie is dat. Kijk, het is om 3:30 zeker. Dan hebben we weer een hele nieuwe tijd. 3:30, dan is het bij jullie 9:30, denk ik. Is dat goed?
1: En vanavond ook nog Argentinië in actie tegen Kaapverdi en Australië tegen Egypte. Dus het wordt wel weer een leuk avondje, denk ik. Hè?
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Australië, Egypte. Het zijn allemaal wel een beetje clashes van voetbalstijlen ook natuurlijk. Dus dat maakt het altijd wel leuk. Ja. En elke keer hoop je maar weer dat het een mooie pot wordt. Maar het is maar heel af en toe het geval, hè. Ja. Spanje gisteren heel makkelijk gewonnen van Oostenrijk natuurlijk. En Zwitserland ook eigenlijk zonder veel problemen van Algerije.
1: Ja. Maandag dus, wordt ook wel een leuke dag trouwens. Hè? Dan gaat, dus heb je de derby Portugal tegen Spanje.
0: Ja, dat is natuurlijk wel de rob of de ronde voor allebei.
1: Ja.
0: En toch wel twee voor de favorieten voor de eindzege. Maar je weet het, ik denk nog altijd dat Frankrijk met twee vingers in de neus kampioen gaat worden. En dan zullen ze dus mogelijk. En krijgen ze misschien de kans op revanche tegen Argentinië in de finale. Wie zal het zeggen? Misschien zijn er nog verrassingen.
1: Ja. Leuk. Nou, voor vandaag in ieder geval wat leuks op het programma om te gaan kijken op de bank. Hè?
0: Zo is dat. Zo
1: of
0: is dat.
1: Bij een van de Braza Fin-locaties uiteraard. Daar ben je natuurlijk ook welkom.
0: Ja, en dat is ook heel gezellig natuurlijk. En lekker een Braza erbij.
1: Heerlijk. Bon, nou, thanks, mijn grote vriend daar in Oelanda. Maandagochtend dan melden wij ons weer bij je.
0: Ja, hebben we vast weer een heleboel te vertellen.
1: Dat denk ik wel, ja. Dag.
0: Goed weekend allemaal.
1: Yo, later. Hoi.
0: Later.
1: Jeroen Baldwin dus, de man die jarenlang het eiland onveilig maakte in zijn oude Mercedes-Benz en nu tegenwoordig weer in Nederland woont. Het is Paradise en de Spin Doctors op je vrijdagochtend.

0: via ParadiseFM.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
5: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
6: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
7: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Van harte, goedemorgen. Het is je Paradise FM op je vrijdagochtend. En daar is je Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Want het is 7:30. Goedemorgen.
2: In winkelcentrum Sambil zijn de eerste pallets met hulppakketten voor Venezuela klaargemaakt voor vertrek. Na de zware aardbevingen is de inzameling daar in volle gang. De Koninklijke Marine en de Defensie-eenheden gaan de pakketten transporteren om te garanderen dat de spullen rechtstreeks en veilig bij het getroffen buurland aankomen. En premier Pistas heeft tijdens de Dag van de Vlag opgeroepen om het historische WK-succes van het Curaçao's elftal te gebruiken voor de opbouw van een verenigde natie. De premier bedankte de selectie voor de enorme golf van nationale trots. Hij kondigde een nieuwe fase van nation building aan, met als doel jongeren weer een toekomst op het eiland te bieden in plaats van daarbuiten. En inwoners van Curaçao zijn de afgelopen 10 jaar toleranter geworden tegenover buren met een andere cultuur of religie. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ruim 80% heeft hier geen problemen mee. Wel blijven de geboorteplaats en het spreken van papiaments cruciaal voor de identiteit. 70% vindt het een vereiste om een echte Judy Curaçao te zijn. Kinderen van migranten die op het eiland zijn opgegroeid worden door 3/4 van de bevolking volledig geaccepteerd. En nieuws uit Nederland. Het Openbaar Ministerie stopt daar met het onderzoek naar een incident op de Amsterdamse Bloemgracht, waarbij een vrouw vorige maand haar nek brak door een vallend stuk schuimrubber. De politie heeft niet kunnen achterhalen wie het voorwerp, waarschijnlijk een onderdeel van een bank, naar buiten heeft gegooid of laten vallen. Het slachtoffer werd destijds op straat op haar hoofd geraakt en bleek haar nek op 3 plaatsen te hebben gebroken. Ze reageert teleurgesteld en noemt het besluit van het OM een klap in het gezicht. De vrouw die als ZZP'er werkt kan voorlopig niet werken en moet nog zeker 1 jaar revalideren. Het OM laat weten de zaak direct te heropenen als er nieuwe tips binnenkomen.
1: Een klap in het gezicht, dat is wel toepasselijk in dit geval.
2: Ik moet er niet aan denken.
1: Ook nog een klap in het gezicht. Nou, ja.
2: 3 plekken in je nek breken.
1: Oh ja, dat is heftig.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Hey, wat voor buren heb jij eigenlijk? Waar komen ze vandaan?
2: Dit zijn allemaal familieleden.
1: Oké. Oh, je woont op een familiehoffie.
2: Mm-hmm.
1: Oh, wat leuk zeg.
2: Mm-hmm.
1: Dus die zien precies wie jij mee naar huis neemt.
2: Mm-hmm.
1: Oh, daarom neem je nooit iemand mee naar huis. Oké, okay, dus ik neem aan dat je daar wel tolerant tegen bent, tegen jouw buren.
2: Het zijn naar mij.
1: Ja, dat is het misschien ook zo, ja. Ja, ik ben ook tolerant naar mijn buren.
2: Je hebt geen buren, toch?
1: Ja, nu nee, wel. Wat warra-warra's en wat leguanen en zo. Daar ben ik ook tolerant naar. Ja. Maar ze spreken niet dezelfde taal. Dat vind ik wel een beetje asociaal van ze. Goed, laten we eens even kijken naar de ochtendkranten deze ochtend.
2: Ik begin even met sportnieuws. Want de jonge Curaçaose atlete, of eigenlijk surfster, Tiara van der Huls, heeft een grote internationale overwinning behaald in het surfen. Ze won de titel in de Pro Junior Divisie van de World Surf League in Galicië, Spanje. Het hoogste professionele surfcircuit ter wereld. Van der Huls behoort al een paar jaar tot de top van de Europese surftalenten. Maar dit is haar eerste grote titel, zo schrijft de Extra. Haar uiteindelijke doel is om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En deze overwinning laat volgens de krant zien dat ze goed op koers ligt.
1: Okay.
2: Nou, dat is wel heel erg leuk. Verder in de krant ook dat tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Curaçaose Olympische Sportfederatie, de FDOC, hebben de aangesloten bonden met een grote meerderheid ingestemd met de benoeming van Rignaal Jean-Francisca tot erelid van de FDOC. Nou ja, Jean-Francisca wordt de afgelopen dagen natuurlijk krijgt heel veel lof voor zijn visie die ervoor heeft gezorgd dat wij dus nu op het WK hebben gestaan.
1: Yay.
2: En met deze benoeming krijgt dus Francisca prijzen en verdiende erkenning voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van het voetbal en de sport in het algemeen op Curaçao. Volgens de federatie hebben zijn jarenlange toewijding, leiderschap en inzet een blijvende impact achtergelaten op de sportgemeenschap en hebben ze ook bijgedragen aan de vorming van meerdere generaties atleten en sportbestuurders. Dat in de kranten. Er is natuurlijk ook in het Antilliaans Dagblad is er onder andere aandacht voor het project van CEOS. Maar daar gaan we denk ik straks meer...
1: Ja, we gaan zo even bellen met Bas Filippini.
2: Ja.
1: Dus, kijken wat hij van plan is met het CEOS.
2: Dus daar zal ik niet te veel over vertellen, maar wel, je kan al wat plaatjes zien in de kranten daarover van wat de bedoeling is. En het is eigenlijk meer ook gewoon gericht op de plannen die het CEOS zelf, of althans de Sint-Elisabeth Hospitaal Stichting, zelf al had bedacht voor dat gebied. Maar ook in de krant een artikel op pagina 2 over onregelmatigheden bij GMN. Want we hadden het wel vaker gehad over Gabriel Murray, die dus eind mei op non-actief is gesteld.
1: Ja.
2: We hadden het ervoor vaak gehad dat het ging van vanwege sjoemelen van geld voor die containers, voor de afvalcontainers. Je mocht toch gedurende een periode in verschillende wijken gratis je afval storten. Gratis. En daarvoor zou er zijn gesjoemeld. Maar nu schrijft dus de krant dat het vooral te maken zou hebben gehad met het project voor voedselzekerheid. En dit project werd getrokken door John Delannoy. Dat is een medewerker van eerste Javier Sylvania. En nu van minister Tyron Boekhout.
1: Ja.
2: En kennelijk zou hij buitenspel zijn gezet. Dus Gabriel Murray. En hij is de sectordirecteur van landbouw, milieu en natuur. En zijn er geldelijke transacties besproken en gefaciliteerd door die waarnemend financieel directeur. En het zou gaan, dus wat zou het zijn gaan? Een bedrag van ongeveer 350.000 gulden is overgemaakt zonder verdere toelichting. En het ging dus voor een versnelde landbouwonderdeel van het landspakket met betrekking tot voedselzekerheid.
1: Ja, ja.
2: En hij zou hier allerlei vragen over hebben gesteld. Maar daar is dus nooit echt iets mee gedaan. Hij zegt dus zonder een blad voor de mond te nemen, de SG is schuldig. Dus hij beschuldigt dus de secretaris-generaal dus van onrechtmatig handelen.
1: Mm-hmm.
2: En heeft ook de regering PISAS dus onrechtmatige beslissingen laten nemen over verschillende projecten. En die zijn dus in strijd met de landsverordening ambtelijke bestuurlijke organisatie.
1: Okay.
2: Dus hij zegt dus dat de SG met voorbedachte raden dus kwaadwillig heeft projecten heeft uitgevoerd. En daarbij is dus geld eigenlijk besteed. Zonder verantwoording.
1: Ja.
2: Nou, dat is in de kranten. Verder in de kranten is er natuurlijk ook veel aandacht voor gisteren, de dag van de vlag. Daar zie je heel veel foto's van, met onder andere de spelers van het nationaal elftal.
1: Hoe heb jij het gevierd eigenlijk?
2: Gewerkt.
1: Je hebt gewerkt, oké. Ja.
2: Ja,
1: ik ook.
2: De hele dag achter mijn laptop.
1: Ja, we zaten gewoon hier in de studio.
2: Nou, niet we.
1: Nee, jij niet, nee. Nee, op dat soort dagen haak jij altijd als eerste af.
2: Oh, nee,
1: er
2: is mij niet eens
1: niks
2: gevraagd.
1: Nee, toen was je gegund, hoor.
2: Hoezo gegund? Ik heb gewerkt.
1: Ja, oké. Okay. Nog een extra dagje zonder mij. Daar knap je van op, denk ik.
2: Nou, dat weet ik niet, hoor, Joris.
1: Oh, nee. Dus dat. Zullen we het hier maar even bij laten?
2: Is goed.
1: Ik kijk met een schuin oog naar onze verkeersdesk. Maar er staan geen enkele file op het eiland. Want veel mensen zijn toch ook nog vrij vandaag. Dat betekent lekker doorgassen.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Paradise op je vrijdagochtend. Een beetje druilig weer vandaag, maar dat kan de pret niet drukken. Hè? Ja, Nelly kijkt meteen naar buiten. Ben je het niet mee eens? Het is druilerig, toch? Het is een beetje grijs.
1: Het is grijs, ja.
0: Ja, ja, verdraaid. Dat is niet zo fijn voor de zonnepanelen, hè? Dan moeten we meer van het net afnemen. We zouden in contact komen met Bas Filippini over de plannen rondom het CEOS, maar hij neemt vooralsnog niet de telefoon op. Dus wellicht gaan we dat later deze ochtend nog een keertje inhalen. Tot die tijd wil ik je graag trakteren op muziek van Madness.

Paradise en James Morrison. Op je vrolijke vrijdagochtend. Ja, die voor velen toch een beetje aanvoelt als een maandag. Als je gisteren vrij bent geweest, en die kans is vrij aanwezig. Want ja, dat was Nationale Feestdag, 2 juli, dag van de vlag. Dus vandaag dan weer lekker aan de bak. En dan staat het weekend alweer voor je klaar. En dan is het ook wel weer even gedaan, hè, met de feestdagen. Dan mogen we weer doortrekken tot aan, ongeveer Sint-Jutemus is de volgende, de nationale feestdag.

0: aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Precies 8 uur op je vrijdagochtend, de 3e van juli. Aangeschoven daarom is Nelly Rossa met je laatste Paradise FM nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
2: De hittegolf van vorige week heeft in Nederland tot naar schatting 480 extra sterfgevallen geleid. Dat meldt het RIVM. De meeste slachtoffers waren 80-plussers, bij wie de extreme hitte bestaande gezondheidsklachten verergerde. Vooral in het oosten en zuiden van het land, waar het het warmst was, overleden relatief veel mensen. Hitte wordt door experts ook wel een sluipmoordenaar genoemd, omdat de impact vaak pas achteraf via sterftecijfers zichtbaar wordt. Niet alleen in Nederland vielen er slachtoffers, ook in Frankrijk en Spanje zorgde de hittegolf voor duizenden extra doden. Wetenschappers benadrukken dat dit soort extreme hittegolven in Europa door klimaatverandering steeds vaker zullen voorkomen. En rebellen in de Indonesische provincie Papua hebben een Amerikaanse piloot doodgeschoten en zijn vliegtuig in brand gestoken. Volgens de luchtvaartmaatschappij vervoerde de piloot voedsel en medicijnen, maar de separatisten beweren dat het toestel het Indonesische leger bevoorraadde. De rebellengroep eist dat de Indonesische president onderhandelingen start over de onafhankelijkheid van West-Papua, dat tot 1962 een Nederlandse kolonie was. De rebellen noemen de aanval een directe boodschap aan Indonesië, de Verenigde Staten en Nederland, omdat die landen het conflict in de regio zouden negeren. In een video dreigt de groep nu met meer aanvallen op vliegtuigen. En lokaal nieuws, in winkelcentrum Sambil zijn de eerste pallets met hulppakketten voor Venezuela klaargemaakt voor vertrek. Na de zware aardbevingen is de inzameling daar in volle gang. De Koninklijke Marine en Defensie-eenheden gaan de pakketten transporteren om te garanderen dat de spullen rechtstreeks en veilig bij het getroffen buurland aankomen. En inwoners van Curaçao zijn de afgelopen 10 jaar toleranter geworden tegenover buren met een andere cultuur of religie. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ruim 80% heeft hier geen problemen mee. Wel blijven de geboorteplaats en het spreken van papiaments cruciaal voor de identiteit. 70% vindt het een vereiste om een echte Judy Curaçao te zijn. Kinderen van migranten die op het eiland zijn opgegroeid worden door 3/4 van de bevolking volledig geaccepteerd. En premier Pisas heeft tijdens de Dag van de Vlag opgeroepen om het historische WK-succes van het Curaçaose voetbalelftal te gebruiken voor de opbouw van de Verenigde Natie. De premier bedankte de selectie voor de enorme golf van nationale trots. Hij kondigde een nieuwe fase van nation building aan, met als doel jongeren weer een toekomst op het eiland te bieden in plaats van daarbuiten. En tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
3: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Hey, chi vuole i buoni di Momanci? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Momanci. Barcelo per il momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e olla blu.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit

0: Paradise. Buenos dias, van harte goedemorgen op je vrolijke vrijdagochtend. Jawel, jawel, het is 8:15, buiten een beetje grijzig. Maar gelukkig komt het zonnetje hier, as we speak, de studio binnengewandeld. Het is mijn grote vriend Mick Bosman, goedemorgen.
1: Nou,
0: vanuit
1: letterlijk binnenwandelen.
0: Je komt echt letterlijk binnenwandelen, ja. Ja. Je bent lekker op tijd, goed gedaan. Ja.
1: Net. Nou ja, 5 minuten laat.
0: Hey, van de C-Check, jij zit op onze oude stek hier op de Fokkerweg. Wij zijn daar weggegaan een aantal maanden geleden. Toen ben jij daar ingetrokken met een nieuwe duikshop.
1: Dat klopt.
0: Watersportshop.
1: Ja.
0: Waar wij een paar weken geleden de opening van hadden.
1: Ja, jullie waren gezellig te plekken met het live evenement. En,
0: het is leuk om live radio vanaf de Fokkerweg te maken. Dat zou ik meer mensen aanraden.
1: Ja, toch wat jaren gedaan en nu weer even terug op het oude plekje.
0: Dus, maar hoe bevalt het? Loopt het een beetje storm? Weten de mensen je te vinden?
1: Nou ja, we zijn net de officiële opening door. Dus we waren eigenlijk een soort soft open. Mm-hmm. En nu zijn we klaar om iedereen te ontvangen, omdat we alles compleet hebben.
0: Ja, alle inboedel staat binnen.
1: Alle spullen. Je wil niet weten hoeveel spullen we hebben.
0: Nee.
1: Echt heel veel.
0: Ja.
1: Nu kunnen we het aan iedereen laten zien wat we allemaal hebben. En ja, daar gaan jullie hopelijk een klein beetje bij helpen.
0: Want we mogen hier en daar een keertje wat weggeven, hè? Ook op de radio.
1: Klopt. Ja, de eerste komt binnenkort al, net voor de vakantie.
0: Ja.
1: Inderdaad, jullie gaan iets weggeven. En we gaan iedereen tips geven over wat je in het weekend zoal kunt gaan doen.
0: Precies, in het water of op het water.
1: In het water, op het water, naast het water.
0: Onder het water.
1: Onder het water.
0: Ja.
1: Alle opties.
0: En het is niet alleen voor echt de surfdudes en de watersporters. Hè? Want je hebt ook aan jezelf gedacht met jouw lichaamsbouw. Je hebt namelijk ook in je assortiment zo'n floatie met een cuphouder erin. Een
1: zitzakte
0: stoel.
1: Ja, dat is mijn favoriet.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: In de zee of in het zwembad lekker te drijven. En dan kun je je bekertje lekker op het randje zetten. Maar ook je Bluetooth speakertje. En dan toch Paradise luisteren.
0: Ja. Ja, dat is...
2: Mag ik even wat toevoegen? Gewoon, dat is echt oneerlijk van jou, Joris.
0: Wat dan?
2: Want je kan ook gewoon op die... voor die paddle, die subboards...
1: Ja.
2: Dat is ook geschikt voor mensen met een groter kostuum. En dat is me heel goed uitgelegd door die dame die bij jou werkt. Want ik was weer speciaal naartoe gegaan.
1: Ja.
2: En ze legde het zo goed uit. En dat het echt voor iedereen geschikt is. Dus ongeacht je lichaamsbouw.
0: Okay.
2: En suppen is heel goed voor je mentale gezondheid.
1: Ja. Klopt. Alleen Joris en ik zijn dan toch meer voor het motortje.
0: Ja. Heb je die ook? Nee. Die support met een motor?
1: Ja, klopt. Die hebben we. Ja, nou, we hebben hem niet, maar we kunnen hem wel bestellen.
0: Oh, wat klopt. Ja. Dat is dan toch wat meer aan ons besteed.
1: Ja,
0: en bij zo'n subboard, als je dan topzwaar bent, zeg maar, dan heb je ook je... dan val je toch sneller om. Dan heb je je evenwicht niet helemaal...
1: Ik heb daar geen last van, maar misschien jij.
0: Ja, wellicht. Ja.
1: Ja, ik weet het niet. Nee, geen idee.
0: Hey, maar wat is tot nu toe het top-item? Wat wordt het meest verkocht?
1: Nou, je noemde het net al, de floating chair. Dat is wel echt de favoriet van de meesten. Want nadat iedereen gezien heeft dat hij een magnetische cuphouder erop heeft...
0: Oh.
1: En je drankje dus niet kan omvallen... is dat toch wel heerlijk voor in de zee of voor in het zwembad.
0: Ja. Hoe groot is die?
1: Ik pas erin.
0: Ja, oké. Okay. Mijn zwembad is 8x3. Heb ik dan...
1: Kun je er een stuk of 6 in kwijt.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, top. Dat is dan toch goed om te weten.
1: Ja.

0: Leuk man. En binnenkort wat weggeven om mensen klaar te maken voor de zomervakantie?
1: Ja, klopt. Ik ben nog aan het overleggen wat het wordt. Ja. Maar waarschijnlijk mogen de luisteraars zelf aangeven wat zij denken nodig te hebben.
0: Oké. Okay.
1: Dus het wordt een soort van ik heb nodig vanuit de C-check. Ja, en dan, gaan we kijken wat we hebben.
0: Ja, maar dan moeten we natuurlijk wel even van tevoren wat voorbeelden hebben, hè, wat je daar allemaal hebt hangen.
1: Ja, we gaan dan ook wat voorbeelden geven en dan komen mensen daar zelf mee van wat vind ik leuk.
0: Ja. Nou, leuk zeg. Gaan we dat eens even uitbroeden, dat plannetje. Hè?
1: Ja.
0: Leuk man. Echt prachtige winkel. Dat was na een paar weken terug inderdaad de opening. Wij waren erbij met Paradise. Vanessa stond live radio te maken en ik heb daar met een glaasje in de hand en mijn dochter die was ook erg te spreken over de winkel. We hebben even een rondje gelopen door wat jij daar allemaal hebt staan. Nou, hele mooie bikinis. Stonden me hartstikke goed.
1: Ja.
0: Zwembroeken voor mannen en van alles.
1: Spelletjes voor op het strand. Je dochter heeft onder meer het spelletje goed gespeeld. Hè?
0: Ja. Die was fanatiek bezig met dat...
1: Cornhole.
0: Cornhole, ja. Kun je ook krijgen.
1: Ja, klopt. Ja, toevallig.
0: Ja. De C-Check in Salinja, gaat het maar eens even bekijken. Ze zijn er net open, dus ze verdienen een bezoekje. En lekker centraal gelegen, dat vergeet altijd iedereen. Maar je hopt zo van de Schottengatweg af, van de ring af. En dan ben je op de op dat pleintje.
1: Ja, nee, het is lekker centraal.
0: Ja, leuk. Mick Bosman, thanks voor je komst naar de studio.
1: Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Je mag wel blijven hangen, hoor. Is een radioprogramma niks voor je?
1: Ja, wie weet. Heb je nog plekken?
0: Genoeg.
1: Wie weet.
0: Ooit eens in een grijs verleden, hè?

0: Borst, dat doe je met de muziek van Paradise. Uiteraard op 103.1 FM. We hoorden Pieter Gabriel. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate. En de ochtendkranten met Nelly.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt. En hoe Joris zijn haar zit. Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Vroeger dronken die biertje. Bla.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: jouw volgende auto. Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene

0: Hij zit erin!
1: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op de vrolijke vrijdagochtend. Beetje druilerig buiten. Gelukkig is het zonnetje in huis Nelly Rosa aangeschoven. Met je laatste nieuwsupdate, want het is 8:58. Bon dia.
2: In winkelcentrum Sambil zijn de eerste pallets met hulppakketten voor Venezuela klaargemaakt voor vertrek. Na de zware aardbeving is de inzameling daar in volle gang. De Koninklijke Marine en Defensie-eenheden gaan de pakketten transporteren om te garanderen dat de spullen rechtstreeks en veilig bij het getroffen buurland aankomen. En premier Pisas heeft tijdens de Dag van de Vlag opgeroepen om het historische WK-succes van het Curaçaose elftal te gebruiken voor de opbouw van een Verenigde Natie. De premier bedankte de selectie voor de enorme golf van nationale trots. Hij kondigde een nieuwe fase van nationbuilding aan, met als doel jongeren weer een toekomst op het eiland te bieden in plaats van daarbuiten. En inwoners van Curaçao zijn de afgelopen 10 jaar toleranter geworden tegenover buren met een andere cultuur of religie. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ruim 80% heeft hier geen problemen mee. Wel blijven de geboorteplaats en het spreken van papiaments cruciaal voor de identiteit. 70% vindt het een vereiste om een echte Judy Curaçao te zijn. Kinderen van migranten die op het eiland zijn opgegroeid worden door 3/4 van de bevolking volledig geaccepteerd. En internationaal nieuws, vreemdgaande mezenvrouwtjes kiezen hun minnaar heel bewust uit. Ze vallen op mannetjes met een goed ruimtelijk inzicht. Dat blijkt uit een langlopend Amerikaans onderzoek naar de gambelsmees, een vogelsoort die in de bergen leeft. Onderzoekers testen het geheugen en het ruimtelijk inzicht van de mezen met speciale vogelvoeders. Uit DNA-onderzoek bleek vervolgens dat in maar liefst 70% van de nesten minstens 1 buitenechtelijk jong zat. De vreemdgangers bleken telkens de slimmere mannetjes te zijn die beter onthouden waar voedsel ligt. Hun nakomelingen waren uiteindelijk ook zwaarder en gezonder. Volgens de biologen zoeken de vrouwtjes heel gericht naar betere genen voor hun kroost. Opvallend detail, vrouwtjes die zelf slecht scoorden op de geheugentest gingen het vaakst vreemd. Het lijkt er dus op dat ze hun eigen gebrek aan richtingsgevoel compenseren met een slimmere partner.
1: Zijn dit mensen?
3: De Ochtendkrant van Nelly.
1: Dus, maar oké, okay, de gambelsmees.
2: Ja, dat is survival of the fittest, toch?
1: Ja, dat zeker. Hé, hey, laten we die ochtendkranten er nog maar even een keertje bij halen, dat we er dan toch zitten, hè?
2: Is goed. Nou, woensdagmiddag hebben het ministerie van Economische Ontwikkeling en de douane weer een controle uitgevoerd bij de fruitbarkjes, die nog wel op Curaçao mochten blijven. En tijdens deze controle bleek dat dit keer wel alles netjes in orde was. En ook dat ze aan de wet voldeden. De inspectie hield verband met een incident van eerder, toen een aantal fruitparkjes illegale producten aan boord hadden en dat dus verkochten. En die zijn toen ook 2 zijn teruggestuurd naar Venezuela. Maar de exploitanten van de barkjes die er nu nog aan liggen, die houden zich wel netjes aan de regels. Ik denk zeker ook gezien de recente controle. Mm-hmm. En ook afgelopen woensdag is ook Sidney Bichel-Justiana beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag. Hij stelde na zijn beëdiging hoe hij te werk wil gaan, dat schrijft de Extra. Vanuit zijn achtergrond als basisschooldocent en ook analist wil hij eerst kijken naar het doel en de huidige situatie om van daaruit gericht te gaan werken.
1: Wat goed, de vorige gevolmachtigde minister was ook een muziekdocent of docent maatschappijleer of zo, toch?
2: Ja, maar Sidney Bichel-Justiana heeft natuurlijk ook wel meer gedaan. Hij was dus tot voor kort de directeur van de stichting Studiefinanciering Curaçao. Hij heeft ook, is ook betrokken bij ICUC, dus die universiteit daar zo bij Rionplein. Mm-hmm. Hij heeft ook een MBA. Dus hij is wel... Het is niet de minste.
1: Nee.
2: Hij gaf aan, en hij was ook jarenlang vakbondsvoorzitter trouwens van CITEC,
1: okay,
2: onderwijsvakbond. Hij gaf aan dat hij niet zal doen alsof hij alles al weet. En hij gaat op korte termijn met iedereen praten, ook zelfs met de statenleden.
1: Mm-hmm.
2: Ook omdat zij ook heel ongerust zijn over wat er gebeurt daar zo in Den Haag. En ook dat onderzoek toen hebben aangevraagd.
1: Ja.
2: Waar dus ook door de Rekenkamer onderzoek wordt gedaan.
1: Ja.
2: Binnen naar het beleid van van de vorige gevolmachtigde minister. Okay. Nou, zijn beleid rust op 3 hoofdpijlers. Onderwijs en educatie, sociale zaken en arbeid en ook economische ontwikkeling. Daarnaast zal hij zich richten op gezondheidszorg en het klimaatvraagstuk. Wat in Nederland een belangrijk punt is. Ja, in Nederland willen ze juist graag weten wat we hier allemaal doen tegen klimaatverandering. En tegelijkertijd gaat dan ook de Nederlandse overheid in beroep tegen die uitspraak van die rechtszaak die Greenpeace had aangespannen. Maar dat is in ieder geval voor hem ook een prioriteit. En verder gaat hij ook, zegt hij, dat men geen wonderen van hem moet verwachten. Maar hij zal wel een harde werker zijn die beter zal communiceren. Ook stelde hij duidelijk dat het Curaçaohuis geen sociale dienst is. Het Curaçaohuis is er om de relaties tussen de Nederlandse en Curaçaose regering te behartigen. En kan mensen de weg wijzen, maar het is er bijvoorbeeld niet om geld te lenen. Nou, als je zulke aanvragen krijgt.
1: Ja, ja, maar dat schijnt best wel veel te zijn daar, hè? Diaspora in Nederland die bijvoorbeeld een ticket hier naartoe wil kopen, die het geld niet heeft, dan gaan ze naar Den Haag en dan kloppen ze daar aan.
2: Ja, maar daar zijn ze dus niet voor. Ik denk, ze kunnen wel helpen als er echt bij extreme gevallen, net zoals bij een ambassade in het buitenland. Maar dit is maar het is in ieder geval geen sociale zaken. Dus je kan daar niet gaan voor als je even niet, er zijn andere instanties voor in Nederland. Ja. Tot slot gaf hij ook aan dat hij actief contact gaat zoeken met de Curaçaose diaspora in Nederland. Hoewel er veel taken op hem liggen te wachten, pakt hij dit naar eigen zeggen stap voor stap aan.
1: Oké. Goed zo. Ander nieuws.
2: Ja, nou, ik wil toch wel wat uitgebreider ingaan op dat bericht van dat onderzoek van de Centraal Bureau voor de Statistiek. Waarin gaat over de tolerantie van de Curaçaoenaar. Maar ook wat is nou een Judy Curaçao. En daar blijkt dus wel dat dat de acceptatie van migranten die op Curaçao, kinderen van migranten die op Curaçao zijn geboren en opgegroeid, dat het wel is gedaald. Ook al is het nog steeds wel ruim driekwart van de bevolking die die kinderen van migranten accepteert. Ja. Het was in 2015 84%, die dus deze bevolkingsgroep nog als een echte landskind zag. Dus het is wel gedaald.
1: Okay.
2: Van 84 naar 77,1%. Ook ten aanzien van migranten zelf zijn de opvattingen minder inclusief geworden. Want in 2015 vond nog 54,9% van de bevolking dat migranten die langer dan 15 jaar op Curaçao wonen als Judy Curaçao kunnen worden gezien. Vorig jaar is dat aantal dus gedaald naar 45,2%. Ja, hoe lang woon jij nu hier?
1: Bijna 11 jaar. En ik weet wat je gaat zeggen. Ja, ik ben er druk mee bezig.
2: Oké. Nou, dus voor de meeste inwoners blijven geboorte op Curaçao en het spreken van papiaments wel de belangrijkste kenmerken van een Judy Curaçao.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Dat is ook zo, ja.
2: Ja.
1: Het, voor alles is de tijd. En,
2: ja, gelukkig hebben we de Lora-app, hè?
1: De Lora-app, ja. Nou, en heel eerlijk, maar ik moet nu wel, want anders dan lult mijn dochter me er straks uit. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben.
2: Ja.
1: Die is nu 3 en die kakelt vrolijk alle talen door elkaar heen.
2: Ja, en zelfs met de chewy ze erin, toch?
1: Ja, ze chewt ook. Ja, daar moeten we nog een keertje over hebben als ze wat ouder is.
2: Nee, neem dat niet van haar af.
1: In huis en reer wordt niet gechewd. Dan ga je maar even naar buiten.
2: Echt,
1: hè? Ja, nee joh, schijnt toch uit. Onbeschoft gedrag. Ja.
2: Ik weet niet hoe vaak ik dit gesprek met jou heb. Dat je bepaalde aspecten van de Curaçaose cultuur...
1: Dit is geen cultuur, dit is gewoon onbeschoft gedrag. Nee, het is...
2: Die witte blik van jou ook.
1: Nee, het heeft toch niks met de witte blik te maken?
2: Wat is het dan?
1: Nou, het is gewoon ongemanierd. Chewen is ongemanierd, Nelly Rosa. Cultuur is dat je in kleurrijke pakken gaat dansen. Dat is cultuur. Cultuur is dat je een carnavalsmars gaat lopen. Cultuur is dat je een oogstfeest gaat organiseren. Maar cultuur is niet dat je onbeschoft gaat lopen chewen naar iemand die je niet aanstaat.
2: Nou, ik ga de volgende maand de hele tijd naar je chewen. Elke dag naar je chewen.
1: Dat is niks nieuws. Dat doe je toch al. Bong, tot zover.
2: Ja hoor.
1: Bedankt.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst. Ja, nou, Wem is hier.

0: Is iemand hier toe aan een uitrustmomentje? Nelly Rossa, je bent er klaar bij, hè? Je wil de bank op.
1: Nou, nee. Ik heb nog zoveel dingen te doen.
0: Oké. Ik dacht dat je eventjes zin zat te wezen hier. Nee. Dan hadden we namelijk gewoon eventjes een spa-muziekje aangezet. Dat was ook op zich ook geen probleem geweest. Iedereen is wel eens een keertje toe aan een klokkenspel wat klingelt. Ja.
1: Ik denk dat we met een ander klokkenspel denken.
0: Ja, ik bedoel, laatst bij Vanessa te gast was in de show. Die vrouw die op een koeienbel gaat rammen en dan... Wat?
1: Dat is meditatie.
0: Ja, schijt toch uit.
1: Geluid.
0: Het is gewoon... hoe heet die? Hoe noem je dat nou?
1: Het is gewoon meditatie.
0: Geluidsmeditatie. Ja, met zo'n koeienbel erop slaan en dan een beetje zin lopen doen.
1: Ja, voor sommige mensen werkt het op de lachspieren, maar anderen worden er wel rustig van.
0: Ja, en lachtherapie is ook goed voor een mens.
2: Het Laura Woord van de Dag.
0: Ja. Nou, ze wist het toch? Ja. Laten we eens even kijken naar het Laura Woord van de Dag. Wat heb jij in petto vandaag?
1: Nou, dit is eigenlijk door Chris. Chris Kirindongo kwam met dit woord. En vandaar ook dat het in de Laura-app staat. Chris Kirindongo die is normaal van het heerlijke Criollo Fine Dining. En het woord heeft eigenlijk niks te maken met wat hij doet. Want van dat woord, van zijn culinaire creaties geniet ik intens.
0: Okay.
1: Maar hij kwam dus met het woord Aroha. En dat was weer afgeleid van een merk van iets anders, van havermelk.
0: Okay.
1: Ken je die? Aroha of zoiets?
0: Nee.
1: Ik
0: weet niet echt het havermelk type.
1: Oh ja, maar... een cappuccino met havermelk, heerlijk. Nee, het is kennelijk een van de betere merken te zijn. En toen kwamen we dus uit op Aroha.
0: Ja.
1: En dat is dus, misschien is dat wat jij doet als je havermelk drinkt.
0: Geen idee. Het is niet dat ik het vies vind, hoor.
1: Oh.
0: Nee, maar...
1: Het is wel braken, dus.
0: Braken. Aroha.
1: Aroha, ja.
0: Aroha. Oké, lekker voor dit weekend. Ik hoop niet dat we dit weekend gaan aroha-en.
1: Dat gaan we zeker niet doen.
0: Nee.
1: We gaan een leuke, gezonde, fijne, frisse weekend in.
0: Ja.
1: Maar het woord... Ja, ik kende het woord natuurlijk ook niet, want ik braak natuurlijk niet.
0: Oh nee hoor, nee. Nee.
1: Niet.
0: Nee, je pukt alleen af en toe een klein beetje in je mond als je mij aankijkt, maar...
1: Nee, alleen maar liefde hier, Joris.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dus dit is liefde voor jou. Spannend. Oké, tot zover.
1: Ja.
0: Bedankt. Paradise, Katy Perry is hier. Hm?

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: De boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De reddingsoperaties in Kiev gaan door na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad. President Zelensky meldt dat hulpverleners een aanzienlijk deel van het puin hebben geruimd, maar dat er nog 10 mensen vermist zijn. Bij de aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven vanwege branden en schadelijke stoffen in de lucht. Ook andere Oekraïnse steden, waaronder Kryvyi Rih, Kharkiv, Gerson en Soemi, werden getroffen door aanvallen. Het aantal sterfgevallen in Frankrijk is tijdens de hittegolf van de week van 22 juni met bijna 30% gestegen. Dit komt neer op 2025 extra overlijdens. Vooral ouderen werden getroffen. In de regio Parijs was de stijging zelfs ongeveer 62%. Ook Nederland en België rapporteerden oversterfte door de hitte. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.595 mensen het leven gekost. Waarnemend president Delcy Rodriguez meldde dat de zoektocht naar overlevenden nog gaande is. De Verenigde Naties schatten dat er mogelijk 50.000 mensen vermist zijn. Meer dan 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Gevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Wahidi, is voor het eerst in het openbaar verschenen sinds de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël. In Teheran bracht hij een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Ali Khamenei. De uitvaart van Khamenei begint vandaag en duurt tot en met donderdag. Er is momenteel een tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Mingudoo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
8: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
9: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
10: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
11: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
10: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
12: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
13: Heel de dag uit volle.
14: Ja, van harte goedemorgen. Buenos dias. Maar na zometeen, na muziek van Cher, het is Believe.

0: Heerlijk, hè? Charles en Eddie hoorden je op Paradise 103.1.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag kans op een lekker hapje bij... Nou ja, hapje. Zeg maar gewoon gerust een grote hap bij de kleine Hindoestaan. Aan de Santa Rosaweg zitten zij. En daar kun je terecht voor het allerlekkerste Surinaamse eten op Curaçao. Nida Seymour. Denk het niet, hè? Komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Dat het is. Makkie, pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031. Kom maar door. Hot chocolate zometeen voor je. Naar deze van Justin Timberlake. Op Paradise hoor je Mirrors.

0: paradisefm.cw.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat, i recibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1,500 florín de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio para tener un set de parches de Koyman. 25,000 fern más. Of un voucher de valor de 1,500 florín de Beton Industrie Brievenhaard. Para más información, visita fernmas.com.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifre.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Of 10.
1: Aruba maakt van 1 juli een jaarlijkse nationale herdenkingsdag. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Aruba maakt van 1 juli een officiële jaarlijkse nationale herdenkingsdag. Dat heeft de Arubaanse regering bekendgemaakt tijdens de emancipatieherdenking op 1 juli. Op deze dag wordt voortaan vast op de nationale kalender stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Volgens premier Mike Eman moet de nieuwe herdenkingsdag bijdragen aan de bredere maatschappelijke bewustwording. Sinds de Nederlandse excuses in 2022 is de aandacht voor het Arubaanse slavernijverleden flink gegroeid. Zo is er meer historisch onderzoek gedaan en zijn archieven gedigitaliseerd. En de 19-jarige Judrik C. is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie voor de fatale schietpartij bij een truckiepang in de wijk Dijn eind vorig jaar. Daarbij kwam de 17-jarige Alex Koffie om het leven. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar cel geëist, maar de rechter legde een jeugdsanctie op. De verdachte claimde dat hij uit zelfverdediging schoot, maar daar vond de rechter geen enkel bewijs voor. Wel woog mee dat de dader spijt betuigde en de moeder van het slachtoffer om vergeving vroeg. Volgens psychologische rapporten kwam de jongen met ernstige gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking. Deskundigen adviseerden daarom unanieme jeugdbehandeling om herhaling te voorkomen. De verdachte moet zijn straf uitzitten in de jeugdinrichting JJIC. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding van 22.000 gulden betalen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
9: Ja, van harte goedemorgen. Billy Ocean zometeen voor je naar deze van Rosella.

0: Het is Billy Ocean op Paradise, 103.1, de Caribbean Queen. En als je een klein beetje van de Caribbean houdt, dan is deze dag voor jou. Want het is, vraag me niet waarom hoor, maar op de 3e van juli wordt wereldwijd de plastic tassenloze dag gevierd. Ja, in 1965 zijn ze ermee begonnen. En tot op de dag van vandaag is het een ding, de plasticloze tasdag. Plastic tasloze dag. Dus mocht je vandaag naar de winkel gaan, zeg dan nee tegen zo'n plastic tas. Want we doen het voor een beter milieu en fijnere zeeën rondom onze Caribische eilanden natuurlijk. Hè. Buenos dias, goedemorgen. Het is Paradise met zometeen Chaka Khan naar Pharrell en Jay-Z.
1: Sexy.

Every Woman op Paradise, 103 partijen waar je ze de hele dag mee brult uit volle borst. Zometeen met Jeremy Kesseler, veel plezier met hem. En wij spreken elkaar maandagochtend weer. Lekker weekend toegewenst. Later.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je

Oh, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De NAVO gaat Oekraïne dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro toezeggen voor hulp. Dit is afgesproken door de leiders van de 32 NAVO-landen en zal worden aangekondigd tijdens de top in Ankara. Een groot deel van het geld is al beloofd door de Europese Unie en andere landen. De steun moet beter verdeeld worden, zodat Noordwest-Europese landen zoals Nederland minder lasten dragen. De Europese Unie heeft vrijdag ingestemd met het plaatsen van 6 Russen op de sanctielijst. Deze personen zijn betrokken bij de productie van epibatidine, het vergif dat vermoedelijk heeft geleid tot de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Onder hen bevindt zich Igor Babkin, hoofd van een laboratorium. De EU heeft nu in totaal 31 Russen en 6 Russische instellingen op de sanctielijst staan. De reddingsoperaties in Kiev gaan door na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad. President Zelensky meldt dat hulpverleners een aanzienlijk deel van het puin hebben geruimd, maar dat er nog 10 mensen vermist zijn. Bij de aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven vanwege branden en schadelijke stoffen in de lucht. Ook andere Oekraïnse steden, waaronder Kryvyi Rih, Kharkiv, Gerson en Soemi, werden getroffen door aanvallen. Het aantal sterfgevallen in Frankrijk is tijdens de hittegolf van de week van 22 juni met bijna 30% gestegen. Dit komt neer op 2025 extra overlijdens. Vooral ouderen werden getroffen. In de regio Parijs was de stijging zelfs ongeveer 62%. Ook Nederland en België rapporteerden oversterfte door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para mim página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.

0: smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: This is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Bon dia, bon dia. En weet je, je loopt op zonneschijn als je humeur sneller stijgt dan de temperatuur. En dat heeft weer alles te maken met deel 2 van je ochtend die lekker start. Met Katrina and the Waves. En Walking on Sunshine.

Rise FM 103.1 met Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Hè? Ja, lekker op zonneschijn lopen met een glimlach. En bij Michael Bublé, die hoorde met Everything, lijkt het alsof hij altijd ook lacht, hè, en vrolijk is. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Hij kiest er bewust voor om met veel humor, warmte en zelfspot in het leven te staan. Humor is voor hem namelijk een manier om verbinding te maken. En zijn opvoeding speelt ook een grote rol in het leven positief aanvliegen. Maar toch, dan heeft de ziekte van zijn zoon ook wel de kijk op zijn leven veranderd. Hij staat daarmee ook wel beide benen op de grond natuurlijk. Hey, bon dia. Goede vrijdagochtend vandaag alweer. 3 juli, bijna een bon weekend voor jou en mij. Eerst nog lekker genieten van de beste muziek ooit gemaakt. En omdat het vrijdag is, binnen 10 minuutjes hier op Paradise. Jouw collega heeft geen idee. Ja, die herkenbare kantoorsituatie zo vlak voor het weekend hoor je zometeen hier op Paradise. Nou, Robert Palmer en UB40.

0: maar wat je ermee doet, toch? Hè? Als iemand anders iets bij voor elkaar probeert te krijgen en een slechte invloed zou kunnen zijn. Je kunt toch iets positiefs uithalen, beste Pink?
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Zoals dat ene moment zo iedere vrijdag bij jouw collega op kantoor. Ja, daar moet je ook maar om kunnen lachen, toch? Stel je eens even voor dat jouw collega geen idee heeft dat hij elke vrijdag precies hetzelfde patroon volgt in het laatste uur van zijn werkdag, alsof hij onbewust, komt-ie, een script afdraait dat hij nooit heeft opgeschreven. En dat begint met nog een keer zijn mailbox checken. Hij klikt vervolgens door een paar kleine taken die eigenlijk geen haast hebben. En eigenlijk altijd met dat ene moment waarop hij achterover leunt en besluit dat het goed is geweest. En wij herkennen dat moment inmiddels tot op de seconde, omdat het elke week terugkomt. En wij zeggen niets, we laten hem in die routine. Want dat herkenbare einde, dat is precies het moment waarop het weekend ook voor ons begint.
1: Jeremy helpt je jouw dag smooth beginnen. Jeremy Kesseler, Paradise FM.

0: een beetje gek, maar zo werkt mijn lijf nou in ieder geval. Op vrijdag, zeker bij dit soort muziek van de Bucketheads, dan kriebelt mijn linker grote teen. Die voelt dan al dat weekend, zeg maar, knagen en knabbelen. Kan niet wachten om lekker te ontspannen. Al de vrolijkheid in 1995 van de Bucketheads naar de dijk en dansen op de vulkaan. Zometeen zit het sowieso goed met onder meer nog Seal hier, Crazy. En, jazeker, even word je bijgepraat binnen anderhalf minuut. Zometeen het laatste nieuws vanaf Curaçao.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
5: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
7: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
8: Wij produceren
7: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
8: die elk project sterker maken.
7: Ook verkrijgbaar
8: cement en steenslag.

0: Aruba maakt van 1 juli een jaarlijkse nationale herdenkingsdag. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Aruba maakt van 1 juli een officiële jaarlijkse nationale herdenkingsdag. Dat heeft de Arubaanse regering bekendgemaakt tijdens de emancipatieherdenking op 1 juli. Op deze dag wordt voortaan vast op de nationale kalender stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Volgens premier Mike Eman moet de nieuwe herdenkingsdag bijdragen aan de bredere maatschappelijke bewustwording. Sinds de Nederlandse excuses in 2022 is de aandacht voor het Arubaanse slavernijverleden flink gegroeid. Zo is er meer historisch onderzoek gedaan en zijn archieven gedigitaliseerd. En de 19-jarige Judrik C. is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie voor de fatale schietpartij bij een truckiepang in de wijk Dijn eind vorig jaar. Daarbij kwam de 17-jarige Alex Koffie om het leven. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar cel geëist, maar de rechter legde een jeugdsanctie op. De verdachte claimde dat hij uit zelfverdediging schoot, maar daar vond de rechter geen enkel bewijs voor. Wel woog mee dat de dader spijt betuigde en de moeder van het slachtoffer om vergeving vroeg. Volgens psychologische rapporten kwam de jongen met ernstige gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking. Deskundigen adviseerden daarom unanieme jeugdbehandeling om herhaling te voorkomen. De verdachte moet zijn straf uitzitten in de jeugdinrichting JJIC. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding van 22.000 gulden betalen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

Zakelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: Er is geen twijfel over mogelijk.
1: Op 103.1 met Seal en Crazy Madonna, Papa Don't Preach, heb je dat pure weekendgevoel te pakken, toch? Lekker. En weet je, ook vanavond hoef je niet na te denken over wat er op tafel komt, want bij de kleine Hindoestaan draait namelijk alles om geurige kruiden, rijke smaken en gerechten die met liefde worden bereid. Van ja, romige curry tot een perfect gekruide roti. Elke hap is een beetje als een culinaire reis. En waarom begin ik daarover?
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Nou, goed eten smaakt nog beter als je het kunt delen. Speel mee met de muziekquiz. En misschien schrijf jij wel vanavond of binnenkort aan wanneer jij het plant voor een heerlijke avond bij de kleine Hindoestaan. Dat is smakelijk winnen bij Paradise 103.1. Ik heb de opgave voor je. Let op, we gaan het outro raden vandaag. Weet jij wat ik aan jou laat horen? App artiest en de titel als tekst. Hè, welke artiest hoor je met welke plaat naar 6751031. En dan is het vanavond, vanmiddag aan Vanessa om jou uit je hoge hoed te toveren en op te bellen. En als dat gebeurt, dan heb je gewonnen.
2: Van welke plaat is dit het outro?
1: Oudje, klassiekertje, geen probleem. Die weet jij. 6... 7, 5, 1, 0, 3, 1. WhatsApp naar Paradise FM. Titel en artiest voor deze editie van de muziekquiz van 3 juli... en winnen diner voor 2 bij de...

FM 103.1. Tijdens het WK 2026 heten we zo Takeover van Paradise. En we besteden aandacht natuurlijk gewoon aan het voetbal. Ook nu de Blue Wave en Oranje niet meer in het toernooi deelnemen. Er is genoeg te vertellen over het WK voetbal. En we draaien de beste muziek ooit gemaakt. Ed Sheeran hoort daar zeker bij. Galway Girl op 103.1. Grote maatjes met Martin Garrix, de Nederlandse DJ. Die sinds vorige week ook officieel Wedding Crashers genoemd mogen worden. Het zal je maar overkomen. Sta je daar als bruidspaar. En in één keer draait Martin Garrix de hits en Ed Sheeran zingt mee. Dat is toch fantastisch. Stel je voor dat je hier een bruiloft bijwoont. Bijvoorbeeld op Coral Estate bij Karakter. Mooie plek daar ook. Hè. Mag wat kosten allemaal, maar dan heb je ook wat. En dan staan daar in één keer de Rolling Stones op te treden. Nou, dat zou toch wat zijn?

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile. World Cup kijken.

0: Hij zit erin!
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Vroeger dronken die biertje. Bla

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De NAVO gaat Oekraïne dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro toezeggen voor hulp. Dit is afgesproken door de leiders van de 32 NAVO-landen en zal worden aangekondigd tijdens de top in Ankara. Een groot deel van het geld is al beloofd door de Europese Unie en andere landen. De steun moet beter verdeeld worden, zodat Noordwest-Europese landen zoals Nederland minder lasten dragen. De Europese Unie heeft vrijdag ingestemd met het plaatsen van 6 Russen op de sanctielijst. Deze personen zijn betrokken bij de productie van epibatidine, het vergif dat vermoedelijk heeft geleid tot de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Onder hen bevindt zich Igor Babkin, hoofd van een laboratorium. De EU heeft nu in totaal 31 Russen en 6 Russische instellingen op de sanctielijst staan. De reddingsoperaties in Kiev gaan door na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad. President Zelensky meldt dat hulpverleners een aanzienlijk deel van het puin hebben geruimd, maar dat er nog 10 mensen vermist zijn. Bij de aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven vanwege branden en schadelijke stoffen in de lucht. Ook andere Oekraïnse steden, waaronder Kryvyi Rih, Kharkiv, Gerson en Soemi, werden getroffen door aanvallen. Het aantal sterfgevallen in Frankrijk is tijdens de hittegolf van de week van 22 juni met bijna 30% gestegen. Dit komt neer op 2025 extra overlijdens. Vooral ouderen werden getroffen. In de regio Parijs was de stijging zelfs ongeveer 62%. Ook Nederland en België rapporteerden oversterfte door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
0: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

de prijs. Meer info, mammoetprinting.com. Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
4: Met na 11 danskoning Michael Jackson. Oh ja, zingen kon hij ook. Choreografie, films maken, alles. Michael Jackson, Billie Jean.

0: In Nederland had je de band Truckener Keks. Die maakte een plaat genaamd Hart en Ziel. En als je iets met hart en ziel doet, dan laat je alles wat moeilijk is snel achter je. Je gaat er gewoon doorheen, je doet het gewoon. Dus Coldplay, the hardest part. Nou, die is niet meer te zien hoor, in de achteruitkijkspiegel.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Op 103.1, de takeover van Paradise FM door Braza FM. Dat zijn wij tijdens het WK voetbal. Met op die locaties natuurlijk gewoon alle wedstrijden te zien, hè? Nee, de Blue Wave, Oranje, het doet allemaal niet meer mee. We hebben die trots voor altijd in ons hart gesloten. En het zal nooit meer hetzelfde zijn. En ik denk dat de ontwikkeling van het Curaçao's voetbal nu alleen maar harder en harder gaat. En dat we steeds meer ook investeerders vinden, want geld daarin is belangrijk. Maar ook de animo en de aanwas van de nieuwe jonge spelers. Maar blijf het WK voetbal kijken, volgen en de Blue Wave steunen door naar die fanlocaties te gaan. Braza organiseert het bij de heren, de Captain Bar, de Swinging Old Lady, Bonita Beach Bar, Reed Lakes, de Chill Beach Bar, Hemingway, Zanzibar Zest, Blue Bay, Pirate Bay, de Ducci Cocktail Bar. Nou, Grote Berg Patat niet te vergeten natuurlijk. Gewoon lekker relaxed daar zitten bij Grote Berg. Je kunt daar zijn. Wij komen je daar vast tegen tijdens het WK voetbal, want dat gaat gewoon lekker door. Met het overheerlijke vrijdaggevoel en de beste muziek ooit gemaakt van Kobe Kaye onderweg. Even een relaxed momentje met Bubbly naar Juan Luis Guerra. En Ossie Stoot is er ook over 10 minuutjes. Hij heeft zich al gemeld. En weet je wat? Hoe verrassend. Ossie Stoot is een knie. Maar op welke melodie? Dat is de vraag. En dat hoor je zo.

0: thuis. 103.1 met Colby Carrier en Bubbly. Het bijna kinderlijk gevoel van verliefd zijn in dit liedje. Wat lief. Dat was ook een beetje haar probleem. Hè? De stem werd afgewezen door platenmaatschappijen. Was niet krachtig genoeg. Maar lang geleden, toen bestond MySpace nog. Daar was social media. Colby Carrier ging nooit meer weg.
1: Ossie stoot zijn knie.

0: Goed, kerel, wat goed dat je er weer bent. En dat je ook weer lekker deze week over het eiland gebonjourd hebt. Lekker rondgelopen. Waar ben je allemaal geweest, kerel? Ver weg, rondom de studio's hier. Hij heeft zijn knie in ieder geval weer gestoten. Pijntje is zomaar om de hoek, hè?
1: Ossie stoot zijn knie.
2: Au, au.
0: Nou, je hebt je best weer gedaan vandaag. Die kwam er wel erg moeilijk uit, maar ik dacht iets te herkennen. Heb jij dat nou ook? Speel mee voor de eer voor het lekkere bon weekend gevoel, hè? 675-1031 als je denkt te weten wat Ossie Stoot hier heeft geout en zijn knie stoten. Welke melodie hoorde je? De vriend van de show op de radio heeft zometeen de uitslag voor je. Het verlossende antwoord en dan draait die plaat ook voor je. Nou, De La Soul, dit is Ring, Ring, Ring.

0: get back to you.
1: Het nummer van Paradise. Braza FM tijdens het WK voetbal door de takeover. Dat nummer is heel erg simpel. 675-1031. Dankjewel De La Soul voor de reminder.
2: Ossie stoot zijn knie.
3: Au, au.
2: Als hij stoot zijn knie.
4: Auw!
2: Maar op welke melodie?
1: Op die iconische gitaarklank van Oasis met Wonderwall. Een afwijkende stemming van de gitaar doet een beetje denken aan Keltische en volksmuziek. En dat maakt Wonderwall ontzettend herkenbaar en dromerig. Dankjewel Ozzy voor het stoten van je knie op deze melodie. Nu deze grote hit hier bij Paradise.

0: paradisefm.cw.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Aruba maakt van 1 juli een jaarlijkse nationale herdenkingsdag. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Aruba maakt van 1 juli een officiële jaarlijkse nationale herdenkingsdag. Dat heeft de Arubaanse regering bekendgemaakt tijdens de emancipatieherdenking op 1 juli. Op deze dag wordt voortaan vast op de nationale kalender stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Volgens premier Mike Eman moet de nieuwe herdenkingsdag bijdragen aan de bredere maatschappelijke bewustwording. Sinds de Nederlandse excuses in 2022 is de aandacht voor het Arubaanse slavernijverleden flink gegroeid. Zo is er meer historisch onderzoek gedaan en zijn archieven gedigitaliseerd. En de 19-jarige Judrik C. is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie voor de fatale schietpartij bij een truckiepang in de wijk Dijn eind vorig jaar. Daarbij kwam de 17-jarige Alex Koffie om het leven. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar cel geëist, maar de rechter legde een jeugdsanctie op. De verdachte claimde dat hij uit zelfverdediging schoot, maar daar vond de rechter geen enkel bewijs voor. Wel woog mee dat de dader spijt betuigde en de moeder van het slachtoffer om vergeving vroeg. Volgens psychologische rapporten kwam de jongen met ernstige gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking. Deskundigen adviseerden daarom unanieme jeugdbehandeling om herhaling te voorkomen. De verdachte moet zijn straf uitzitten in de jeugdinrichting JJIC. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding van 22.000 gulden betalen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1.

Pet Shop Boys, Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This of Paradise, 103.1 op je vrolijke vrijdag 3 juli. Hè. Een bijzondere dag vandaag, die vrijdag. Tot een uur of 11 ben je bloedserieus aan het werk en ineens doet niemand meer alsof. Mailtjes worden, maandag pakken we op. Vergaderingen duren precies 3 minuten en zelfs ja, die klok die lijkt te denken dat hij ook alvast een weekend gaat vieren. En precies dan wil je de muziek die daarbij past. Hè. Niet om harder te werken, maar om alvast een beetje te ontsnappen. Nou, Paradise, zet die deur naar het weekend alvast op een kier. En je hoeft er alleen nog maar lekker doorheen te lopen. Ja, inderdaad. En ik zorg wel voor de soundtrack. Al zeggen sommige mensen dat ik zoveel praat tussen de platen door, dat het weekend soms 5 minuten later begint. Hè. Dankjewel. God, no.

0: Eindelijk is die op Marktplaats beland, die panfluit van mijn vader. Kon er geen fluit van. Sir Kira daarentegen wel, hè?
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Oh, heerlijk, dat vrijdagmiddaggevoel. 3 juli vandaag. En Paradise werkt samen met jou toe naar de lunchshow met Pepijn Bier en Broodspot. Heerlijk die vrijdagmiddag met de ode, hè, waarbij de stad net een beetje meer uit zijn haast zakt, alsof Curaçao zelf diep ademhaalt. Onder een wuivende boom, ergens tussen Pietermaai en de kust, schuift een tafel vol kleur aan, met verse mango en lekker nog warm van de zon. En dat naast een bord funchi dat zacht stoomt in de bries. Iemand lacht om een verhaal dat nergens over lijkt te gaan, maar precies goed voelt voor dit uur. Bestek dat tikt zacht, glazen klinken en ergens in de verte rolt de zee als achtergrondmuziek mee. De mango, die wordt aangesneden. Zoet, sappig, bijna brutaal aanwezig, alsof hij wil zeggen: dit is het moment waar je de hele week naartoe hebt geleefd. Ja, gewoon eventjes geen haast, geen lijstjes, alleen eten, mensen en het zachte besef dat vrijdag niet hoeft te worden uitgelegd. Het Mango-moment. Vandaag smaakt naar vrijheid. Veel plezier zo bij Pepijn en dit is nog Prince.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Yountville. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De NAVO gaat Oekraïne dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro toezeggen voor hulp. Dit is afgesproken door de leiders van de 32 NAVO-landen en zal worden aangekondigd tijdens de top in Ankara. Een groot deel van het geld is al beloofd door de Europese Unie en andere landen. De steun moet beter verdeeld worden, zodat Noordwest-Europese landen zoals Nederland minder lasten dragen. De Europese Unie heeft vrijdag ingestemd met het plaatsen van 6 Russen op de sanctielijst. Deze personen zijn betrokken bij de productie van epibatidine, het vergif dat vermoedelijk heeft geleid tot de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Onder hen bevindt zich Igor Babkin, hoofd van een laboratorium. De EU heeft nu in totaal 31 Russen en 6 Russische instellingen op de sanctielijst staan. De reddingsoperaties in Kiev gaan door na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad. President Zelensky meldt dat hulpverleners een aanzienlijk deel van het puin hebben geruimd, maar dat er nog 10 mensen vermist zijn. Bij de aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven vanwege branden en schadelijke stoffen in de lucht. Ook andere Oekraïnse steden, waaronder Kryvyi Rih, Kharkiv, Gerson en Soemi, werden getroffen door aanvallen. Het aantal sterfgevallen in Frankrijk is tijdens de hittegolf van de week van 22 juni met bijna 30% gestegen. Dit komt neer op 2025 extra overlijdens. Vooral ouderen werden getroffen. In de regio Parijs was de stijging zelfs ongeveer 62%. Ook Nederland en België rapporteerden oversterfte door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
4: Dit

0: Was ik daar tot mijn schande Jackson Browne vergeten. Het is een nummer van Clarence Clemons en Jackson Browne. You're a friend of mine.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, het is eigenlijk 9 minuten over 12. Straks de quote van de dag. Die gaat over iets wat in Europa een beetje opgeld doet. Een soort airco-schaamte. Van gij zult geen, een soort 11e milieugebod. Gij zult geen airco bezitten. Daarover later meer. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws met je door. We gaan natuurlijk ook nog een muziekquiz spelen. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij de kleine Hindoestaan. En in het tweede uur hebben we de spotlights. Die zijn er vandaag jarig. En we hebben ook 2 grote namen uit de muziek die zijn overleden. Eén daarvan is Jim Morrison van The Doors. En we gaan ook nog maar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1991.
0: Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goede vrijdagmiddag ook voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Een opmerkelijk bericht. Er is een man van 20 aangehouden vanwege een aanval met een kettingslot na de wedstrijd Nederland-Marokko. De man was blijkbaar supporter van Marokko. En die valt een in het oranje geklede Nederlander aan met een kettingslot. Dit speelt, als ik me niet vergis, in Amsterdam allemaal. Het is een 20-jarige Amsterdammer die is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag met een kettingslot. Wat bezielt mensen?
3: Ja, bizar, hè? Dat is helemaal uit de hand gelopen. En er zijn ook beelden van, hè? Die zijn ook verspreid op sociale media. Dus daarop zie je alles. Ja, de politie is wel nog op zoek naar 3 andere verdachten. Want die zouden erbij betrokken zijn. Maar ja, een kettingslot, ja, het is wel een poging tot doodslag. Dus dit gaat zeker wel een staartje krijgen, hoor.
0: Maar ja, als hij in de gevangenis komt, dan is hij waarschijnlijk zo weer vrij. Want honderden veroordeelde verkrachters en moordenaars hebben de afgelopen jaren een lagere straf gekregen dan zou moeten. Waarom?
3: Ja, dat is echt shocking, want in het onderzoek worden ook meerdere voorbeelden genoemd. Zo kreeg een vader die zijn dochter verkrachtte 2 maanden strafvermindering. En in een zaak over een poging tot moord werd de gevangenisstraf zelfs met 3 jaar verlaagd. En dat is natuurlijk een enorme klap voor veel slachtoffers. Ja, en het is gewoon een puinhoop op dit moment. Het hele systeem loopt vast en daardoor moeten sommige verdachten te lang wachten op een uitspraak, bijvoorbeeld, hoe lang ze krijgen. En daarom kiezen ze dan maar hiervoor. Ja, het is bizar.
0: Ja, en daar is niks aan te doen. Het komt omdat er te weinig rechters zijn of zo?
3: Ja, dat klopt. Ja. Het loopt gewoon een beetje vast in dat hele systeem. En de minister die zei vanmorgen ook bij de ministerraad, ja, het moet gewoon allemaal sneller. Maar ja, dat is schijnbaar erg lastig. En hij zei daar ook bij, vond ik wel een opmerkelijke uitspraak, ja, deze mensen verdienen ook te weten wat hun boven het hoofd hangt. Dus dan kan je daar niet te lang mee wachten, ook als het gaat om wat voorarrest bijvoorbeeld.
0: Een straf die juist te hoog blijkt uit te vallen, zijn de verkeersboetes in Nederland. In 2024 en 2025, we hebben het er eerder over gehad, gingen die echt fors omhoog met 10%. De rechter zegt nu, ja, dit is eigenlijk een verkapte belastingheffing, omdat die verkeersboetes gebruikt worden om de begroting rond te krijgen. En dat is niet toegestaan.
3: Ja, precies. Ja, want 2 jaar geleden zijn dus die verkeersboetes met maar liefst 10% verhoogd. En vorig jaar nog eens met 3%. Maar volgens de rechter mag dat dus helemaal niet. Omdat dit gewoon eigenlijk verpakte belastingheffing is, zo noemen ze dat. Het geld wordt dus eigenlijk gebruikt om die begroting rond te krijgen. Hè, om de staatskas te spekken. En dat mag dus eigenlijk niet. En dat brengt het kabinet er ook weer in een lastige situatie. Want die hebben dit bedacht. En Rob Jetten die zegt ook zojuist tegen Hart van Nederland, ja, we moeten alles nog maar eens gaan onderzoeken op die uitspraak van de rechter. En dan gaan we daarna wel kijken wat voor maatregelen we nemen.
0: De vorige minister van Justitie en Veiligheid van Oosten, die zei zelf al dat de verkeersboetes en die verhogingen niet meer in verhouding staan tot de ernst van het delict.
3: Nee, dat klopt. Ja, sommige boetes zijn zo hoog. En als je ziet dat iemand een boete krijgt voor met zijn telefoon achter het stuur, dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar tegenwoordig is die boete bijna €500. En als jij iets doet wat echt gewoon niet kan, een misdaad pleegt of weet ik veel, dan kan je dus wel een lagere boete krijgen. Ja, dat is echt absurd.
0: Tot slot, de KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van racistische en beledigende reacties richting Oranje-spelers. Die opmerkingen verschenen op sociale media nadat de Oranje Internationals Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville hun penalty hadden gemist tegen die bedroevende wedstrijd tegen Marokko. Wat gaat de KNVB doen en wat willen ze er eigenlijk mee bereiken?
3: Nou ja, ze willen natuurlijk een signaal afgeven dat dit niet kan. Hè? Dus dat je dit soort uitspraken absoluut niet kan doen. En dat je daar dus ook mogelijk voor veroordeeld kan worden. Dat is natuurlijk wat ze willen. En het gaat dan zeg maar om openlijke belediging. Daar valt het dan ongeveer onder. En ja, het is vooral een signaal dus wat ze willen afgeven. Dus dat mensen echt moeten oppassen voordat ze maar zomaar iets op het internet rondbezuinigen. Racistische, haatdragende reacties naar die voetballers toe. Gaat natuurlijk, dat gaat ver buiten de grenzen. Je kunt gewoon rekening mee houden dat je misschien wel dat het juridische gevolgen kan hebben. Dus als je dit soort dingen doet. Dus ik vind wel eerlijk gezegd wel goed dat ze dit doen hoor. Want het is natuurlijk helemaal niet leuk als je dit meemaakt.
0: Nee, ze missen die strafschoppen nou niet echt expres of zo. Ik bedoel, ja.
3: Nee, maar dan nogal, zouden ze het doen, dan ga je nog steeds niet iemand op basis van zijn uiterlijk of omdat hij misschien een kleurtje heeft of zijn afkomst, ga je hem daar op beoordelen. Dat is natuurlijk, kijk, als je het een klote voetballer vindt, dat is wat anders. Maar iemand vervolgens, dat gaat ver buiten de grenzen. Je kunt gewoon rekening mee houden dat je misschien wel dat het juridische gevolgen kan hebben. Dus als je dit soort dingen doet. Dus ik vind wel eerlijk gezegd wel goed dat ze dit doen hoor. Want het is natuurlijk helemaal niet leuk als je dit meemaakt.
0: Nee, ze missen die strafschoppen nou niet echt expres of zo. Ik bedoel, ja.
3: Nee, maar dan nogal, zouden ze het doen dan.

0: voor iemand weet ik veel wat, ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Mark Ampers, voor nu heel hartelijk bedankt. Een fijn weekend. Wij spreken elkaar maandag weer zo rond pak een beet. 10 minuten over 12. Tot dan.
0: Tot dan.

L-O. Met... Mr. Blue Sky hier met Paradise Brasa F.

Terwijl Europa te maken had met extreme hitte en het KNMI in Nederland continu code rood afkondigde, leidde een andere discussie op, die over de airco. Volgens de Belgische filosoof Maarten Boudry rust daar in Europa nog altijd een hardnekkig taboe op. Hij zegt: Europa heeft de hoogste hittegerelateerde sterfte per inwoner. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat dit aantal in 2022 op 61.000 mensen lag. Terwijl er in de Verenigde Staten toen ongeveer 2.000 mensen door de hitte stierven. En ook deze afgelopen week zijn er weer meer mensen overleden. Dat die aantallen in Amerika en bijvoorbeeld ook in Japan veel lager liggen, komt omdat daar vrijwel iedereen airco heeft. Volgens Boudry wordt airconditioning in Europa nog te vaak gezien als overbodige luxe. Hoewel dat nu een beetje is veranderd, houden wij hier toch vast aan de less is more mentaliteit. Airco wordt gezien als decadente luxe die bij verkwistende Amerikanen met oversized SUV's en zwembaden in de achtertuin hoort. En dat is ook meteen de quote van de dag. Hij wijst op voorbeelden uit andere landen en concludeert: er is in Europa echt sprake van een aircofobie. De Amerikaan Willis Carrier ontwierp het verkoelende apparaat, ik zit er nu ook in, al in 1902. En hoewel het in eerste instantie bedoeld was voor de industrie, groeiden hete steden in Amerika als Phoenix, Houston, Dallas en Miami explosief, omdat de huizen en kantoren opeens gekoeld konden worden. Met dank aan Carrier, die in de top 100 staat van invloedrijke Amerikanen, wordt airconditioning overal, over de hele wereld, als vanzelfsprekend beschouwd. Behalve in Europa. Steeds meer Nederlanders kiezen inmiddels trouwens wel voor airco. Volgens het CBS heeft 18% van de koopwoningen een airco. Installateur Eddie Weber zegt: het zal niemand verbazen dat wij momenteel overuren draaien. Gelukkig slaap ik goed dankzij de airco in mijn slaapkamer, want het is echt een gekkenhuis. Mensen snappen steeds beter dat airconditioning geen luxe dingetje is. Airco is goed voor je lichaam en voor je portemonnee, wanneer je hem in de winter in Nederland als verwarming gebruikt. Maar natuurlijk plaatsen milieuorganisaties kanttekeningen. Simone Tresor van Milieu Centraal zegt: mensen die jong en gezond zijn, kunnen echt wel zonder airco. Een airco gebruikt veel elektriciteit en wordt gebruikt op momenten dat stroom niet altijd groen is. Daarbij zitten er vaak synthetische koude middelen in die gevaarlijk voor het milieu kunnen zijn. En doordat airco warmte naar buiten blaast, verergert dit het probleem. Milieu Centraal pleit daarom voor isoleren, ventileren, zonweren en groen integreren. De Belgische filosoof Boudry blijft echter bij zijn standpunt: we moeten hier echt mee ophouden. Door regelgeving, eenzijdige voorlichting en energielabels hinkt Europa achterop. Ik heb nu thuis zo'n inefficiënte mobiele airco met zo'n slurf uit het raam. Die heb ik ook nog gehad trouwens. Die slurpt pas energie. Maar de regelgeving verplicht me daartoe. Omdat ik geen toestemming krijg voor een goede airco met een buitenunit. Ik woonde in Amsterdam, waarschijnlijk had ik die toestemming ook niet gekregen. Ik had inderdaad ook zo'n mobiele airco met zo'n slurf. Welke plaats past hierbij natuurlijk? Glenn Frey, The Heat Is On. En daarmee gaan we langzaam maar zeker richting het lokale nieuws van 1:30. Straks onder meer de muziekquiz met een heerlijk diner bij de Kleine Hindoestaan.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Poenda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Gebrek aan grip op sekswerk. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het gebrek aan structuur en controle op sekswerk op Curaçao brengt grote risico's met zich mee. Dat zegt minister Shelton Hato van Justitie. In een brief aan MFK-statenlid Maria Nita geeft de minister toe dat de overheid de grip op de sector volledig kwijt is. En dat brengt grote gevaren met zich mee. Denk aan mensenhandel, seksuele uitbuiting, georganiseerde misdaad en risico's voor de volksgezondheid. Sinds het bekende openluchtbordeel Campo Alegre tijdens de coronacrisis sloot, is de prostitutie over het eiland verspreid. Het gebeurt al lang niet meer alleen in de achterstandswijken, maar inmiddels ook midden in het stadscentrum. Omdat alles zich nu in de illegaliteit afspeelt, is er volgens de minister geen enkel zicht op de sector. En het toeristenbureau neemt per direct maatregelen om Stichting Politour grondig te reorganiseren. Dat meldt het CTB naar aanleiding van berichten in de media over fraude binnen de toeristenpolitie. CTB, dat de stichting financiert, laat weten dat een grootschalig administratief onderzoek naar de boeken van de afgelopen 5 jaar inmiddels in de afrondende fase zit. Dit onderzoek volgt op een audit dat het CTB liet uitvoeren. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is Paradise FM.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa.

0: Ja, als je het zo vaak roept, dan weet ik niet of ik het nog geloof. I don't need a man, de Pussycat Dolls. Ik heb trouwens een vrouw nodig, maar die is er niet.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bieren Broodspot.
0: En ik zocht het eerst bij de ene vrouw, maar die kan niet. En toen zocht ik het bij de andere vrouw, maar die kan ook niet. Waar heb ik het nou over? Nou hierover.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa kan niet. En Nelly Rossa kan ook niet. Dus je moet het vandaag met mij doen. Ik neem het nieuws door met mezelf. Ja, dat kan. Curaçao moet het historische succes van het nationale voetbalelftal aangrijpen om te bouwen aan een nieuw verenigd land. Dat zei premier Pisas gisteren in zijn toespraak tijdens de Dag van de Vlag. Volgens Pisas heeft het eiland dit jaar aan de wereld en aan zichzelf getoond waarin een klein land groot kan zijn. De sfeer tijdens de Dag van de Vlag was dit jaar emotioneler dan anders. En dat heeft alles te maken met de historische prestaties van het Curaçaose elftal op het wereldtoneel in Amerika. Premier Pisas bedankte de selectie uitgebreid. Maar, zei hij, het mag niet blijven bij een mooie sportherinnering. De Blue Wave, dat enorme gevoel van nationale trots en saamhorigheid, dat moeten we eigenlijk doortrekken naar het dagelijks leven. En daar kan ik me geen vinden. Ik zou zeggen, ja, laten we dat doen. Laten we proberen die positieve, die stemming van we zijn met z'n allen één land, laten we dat proberen vast te houden. Goed nieuws in het Antilliaans Dagblad op de voorpagina. De Curaçaose samenleving is in de afgelopen 10 jaar toleranter geworden tegenover mensen met een andere etnische achtergrond of religie dan de Curaçaose. Maar ze zijn wat minder ruimhartig in de vraag wie als een Judy Corsao kan worden beschouwd. Dat blijkt uit een rapport deze week uitgekomen van het CBS, Nationale Identiteit, Sociale Acceptatie en Discriminatie op Curaçao. Vooral voor kinderen van migranten die op Curaçao zijn geboren en opgegroeid is de acceptatie als Judy Corsao gedaald, opmerkelijk genoeg. Dat was eerst 84%, is nu 77%. De opvattingen ten aanzien van migranten die zijn wat minder inclusief geworden. In 2015 vond 54,9% van de Curaçaoenaars dat migranten die langer dan 15 jaar op Curaçao wonen als Judy Corsao kunnen worden gezien. In 2025 was dat gedaald tot 45%. Voor de meeste inwoners blijven geboorte op Curaçao en het spreken van papiaments de belangrijkste kenmerken van een Judy Corsao. Tegelijkertijd laat het rapport zien, en dat is het positieve nieuws, dat de sociale acceptatie van diversiteit is toegenomen. Het aandeel inwoners dat bezwaar heeft tegen buren met een andere etnische achtergrond is gedaald naar 11%. En ook de weerstand tegen buren met een andere religie is afgenomen naar 7,8%. Van de bevolking is trouwens 25% geboren in het buitenland. Het grootste deel daarvan trouwens, 7,8%, komt uit Latijns-Amerika en 7,7% komt uit Nederland. Dan nog even wat ander nieuws van vandaag. De eerste pallets met hulp pakketten voor Venezuela zijn klaar voor transport. In Sambil zijn de eerste pallets met hulppakketten voor Venezuela klaargemaakt voor vertrek. Na de zware aardbeving van 24 juni is de inzameling daar in volle gang. De Koninklijke Marine en Defensie-eenheden gaan de pakketten transporteren om te garanderen dat de spullen rechtstreeks en veilig bij Venezuela aankomen. En de verslavingszorgverlener FMA bestaat 29 jaar. En zij zeggen, ja, we moeten erkennen dat verslaving een chronische ziekte is en niet zozeer een keuze. Als verslaving als ziekte wordt gezien, zouden cliënten die zich laten opnemen in een afklikkliniek officieel als ziek gemeld kunnen worden. Hierdoor behouden ze bijvoorbeeld hun inkomen of salaris, waardoor ze tijdens hun herstelperiode aan hun financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. En volgens de FMA biedt dit de cliënten aanzienlijk meer perspectief op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Tot slot, de Curaçao Gaming Authority maakt zich zorgen over de vele illegale loterijen hier op Curaçao. Tijdens een bijeenkomst met lokale loterijaanbieders die wel een vergunning hebben, bleek dat deze illegale praktijken zorgen voor logische, oneerlijke concurrentie. De vergunninghouders besteden veel tijd en geld om aan alle regels te voldoen. Ja, illegale sectoren natuurlijk niet. Dat was het lokale nieuws voor nu van vandaag. En maandag neem ik het nieuws gewoon weer door met Vanessa. Ik zou zeggen, tijd voor Bon Jovi. Keep the faith.
1: De beste 80s, 90s.

0: Bon Jovi, Keep the Faith. En ook jij moet het geloof houden. Het geloof dat je ooit een keer, als je hem al nooit gewonnen hebt, de muziekquiz gaat winnen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: 6751031, dat is natuurlijk het vertrouwde WhatsApp-nummer van Paradise FM. Geschikt voor al je vragen, commentaren en natuurlijk voor deelnemen aan de muziekquiz. Wat kan je winnen? Een heerlijk diner voor twee bij de Kleine Hindoestaan. En ik ga voor de verandering een keer niet naar de TripAdvisor. Daar staan ze nog niet op, misschien te weinig recensies. Maar op Google krijgen ze 4,6 uit of 5. Dus dat is ook behoorlijk hoog. Fabienne zegt, de beste rotti bij de Kleine Hindoestaan. Altijd vers, vol smaak en met liefde gemaakt. Gezellig en vriendelijk personeel. Yvette zegt, vanavond voor het eerst met mijn zoontje hier heerlijk rotti en sapjes op. Zeker voor herhaling vatbaar. En Vanessa Pieternella, niet onze eigen Vanessa, zegt, hier heb ik zojuist voor het eerst gegeten. Personeel is zeer vriendelijk en het eten is 10 uit 10. Ik zag al goede reviews via TikTok, maar het heeft mijn verwachtingen overtroffen. En ook jij kan heerlijk gaan eten daar. Smikkelen en smullen op zijn Surinaams bij de Kleine Hindoestaan. Mitje natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. En hij is niet heel erg moeilijk.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Ja, van welke plaat is dat het outro? Mijn aanwijzing van de dag, je kan het ook zo laten. Je kan niet appen naar 6751031. Je kan het ook zo laten. Dit is Cool and the Gang met Fresh.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De NAVO gaat Oekraïne dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro toezeggen voor hulp. Dit is afgesproken door de leiders van de 32 NAVO-landen en zal worden aangekondigd tijdens de top in Ankara. Een groot deel van het geld is al beloofd door de Europese Unie en andere landen. De steun moet beter verdeeld worden, zodat Noordwest-Europese landen zoals Nederland minder lasten dragen. De Europese Unie heeft vrijdag ingestemd met het plaatsen van 6 Russen op de sanctielijst. Deze personen zijn betrokken bij de productie van epibatidine, het vergif dat vermoedelijk heeft geleid tot de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Onder hen bevindt zich Igor Babkin, hoofd van een laboratorium. De EU heeft nu in totaal 31 Russen en 6 Russische instellingen op de sanctielijst staan. De reddingsoperaties in Kiev gaan door na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad. President Zelensky meldt dat hulpverleners een aanzienlijk deel van het puin hebben geruimd, maar dat er nog 10 mensen vermist zijn. Bij de aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven vanwege branden en schadelijke stoffen in de lucht. Ook andere Oekraïnse steden, waaronder Kryvyi Rih, Kharkiv, Gerson en Soemi, werden getroffen door aanvallen. Het aantal sterfgevallen in Frankrijk is tijdens de hittegolf van de week van 22 juni met bijna 30% gestegen. Dit komt neer op 2025 extra overlijdens. Vooral ouderen werden getroffen. In de regio Parijs was de stijging zelfs ongeveer 62%. Ook Nederland en België rapporteerden oversterfte door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
2: Dit

0: De live versie van Just Can't Get Enough van Depeche Mode.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, welkom bij het tweede uur. We zijn, hoe laat is het? 8 minuten over 1. We hebben nog een minuut of 52 te gaan. Natuurlijk de lekkerste muziek, maar uit een bepaalde periode. En de lekkerste muziek gerelateerd aan de mensen die vandaag in de spotlight staan. En we hebben ook nog het Feel Good nieuws voor je. Maar nu eerst, en we zijn er dus al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vince Clarke natuurlijk. Dat is de man die aan de basis stond van Depeche Mode. Hij wordt vandaag 66. En hij was ook degene die Just Can't Get Enough schreef. Dat gaat over die heerlijke eerste fase van verliefdheid. Het gevoel dat je simpelweg geen genoeg kunt krijgen van iemand. Hij schreef dit trouwens als allerlaatste nummer voordat hij wegging bij Depeche Mode. Hij was toen pas 21 jaar oud. En het is de enige officiële videoclip van I Just Can't Get Enough, waarin de oorspronkelijke vier bandleden samen te zien zijn. Nummer wordt nog altijd gebruikt in diverse voetbalstadions, onder meer bij Celtic en bij het Schotse nationale elftal. De inspiratie kwam trouwens van een stille verliefdheid op een meisje uit zijn woonplaats dat hij regelmatig zag, maar nooit durfde aan te spreken. Na zijn vertrek ging Vince samen verder met Alison Moyet. Ze richtte Yazoo op en later volgde Erasure met Andy Bell. Vandaag is ook een dag waarbij we stilstaan bij het overlijden van twee muzikale grootheden. De eerste is Brian Jones. In 1969 op 3 juli overleed hij, 27 jaar oud pas, in zijn eigen zwembad in Engeland. Kort daarvoor was hij uit de band gezet. Hij had drugsverslavingen, er waren meerdere arrestaties geweest. Hij verscheen steeds minder op de repetities en op de opnames. En hij wilde een andere muzikale richting in dan de andere leden. Maar Jones, Brian Jones, was veel meer dan alleen een gitarist bij de Rolling Stones. Hij bedacht de naam de Rolling Stones. Hij verzamelde de eerste bandleden. En in de beginjaren bepaalde hij de muzikale koers. Zijn liefde voor blues, rhythm and blues en aparte instrumenten zoals de sitar, de marimba en de mellotron, een soort vroege voorloper van de synthesizer, dat gaf de groep toen zijn heel eigen geluid. Mick Jagger en Keith Richards wilden een andere kant uit. Een van de nummers waarin je echt de invloed van Brian Jones kan horen is Painted Black. Die komt er dus aan. Hij speelt daar die iconische sitar riff die het nummer zijn oosterse sound geeft. Hij leerde dat nummer, dat instrument, razendsnel bespelen en improviseerde daarmee in de studio. We herdenken Brian Jones, die dus vandaag overleed in 1969... met de hits waar hij het meest voor verantwoordelijk was, Painted Black.

0: It's Black van de Rolling Stones. Met de onmiskenbare invloed van Brian Jones. Vandaag op 27-jarige leeftijd overleden in 1969. Straks nog zo'n illuster lid van de Macabre 27 Club. Ik heb het over Jim Morrison van The Doors. Maar eerst een jarige.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Shane Lynch van Boyzone blaast 50 kaartjes uit. Dus hij is eigenlijk meer van de manzone inmiddels. De voormalige bad boy van de Ierse boyband is niet alleen zanger, maar ook professioneel autocoureur, driftrijder en een bekend gezicht op de Ierse televisie. De grootste hit van Boyzone zonder enige twijfel is natuurlijk Picture of You. Een nummer dat gaat over liefde, aantrekkingskracht en het beeld dat je van iemand hebt. Soms ontdek je dat de werkelijkheid nog mooier is dan je je had voorgesteld. Maar het nummer gaat ook over de teleurstelling wanneer de verwachtingen die je hebt dus van een partner niet helemaal overeenkomen met de realiteit. Nummer 1997 werd een enorme hit en was de autocoureur, driftrijder en een bekend gezicht op de Ierse televisie. De grootste hit van Boyzone zonder enige twijfel is natuurlijk Picture of You. Een nummer dat gaat over liefde, aantrekkingskracht en het beeld dat je van iemand hebt. Soms ontdek je dat de werkelijkheid nog mooier is dan je had voorgesteld.

0: Jane Lynch van de Boyzone, of inmiddels Manzone, blaast dus vandaag 50 kaarsjes uit.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, ook Jim Morrison. Brian Jones, die overleed, van de oprichter van de Rolling Stones, die overleed op 27-jarige leeftijd op deze dag. Maar Jim Morrison ook. Wel wat later, namelijk in 1971. Die beetje macabere 27 Club kwam doordat Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin en dus Brian Jones vrij kort na elkaar in een periode van 2 jaar op 27-jarige leeftijd overleden. Later kwamen daar, het is geen officiële club, gelukkig, kwamen daar Kurt Cobain en bijvoorbeeld Amy Winehouse bij, want die overleden ook allemaal op 27-jarige leeftijd. Veel te jong. Jim Morrison, de legendarische zanger van The Doors, overleed op 3 juli 1971 in Parijs. People Are Strange is misschien wel zijn meest persoonlijke nummer. Het beschrijft het gevoel van vervreemding en eenzaamheid. Wanneer je je somber of anders voelt, lijkt de hele wereld ineens somber, vreemd en afstandelijk. Het idee ontstond 4 jaar voor zijn overlijden tijdens een wandeling met gitarist Robbie Krieger. Hij zat diep in de put, Jim Morrison, maar hij kreeg onderweg plotseling inzicht. Als jij jezelf een vreemde

voelt, gaan ook de mensen om je heen je als vreemd ervaren. En dat werd de basis van de tekst die hij vrijwel direct opschreef. Het is een poëtische manier van Jim Morrison om uit te leggen hoe je gemoedstoestand bepaalt, hoe je de wereld ziet. En dat is een waarheid als een koe. Ook ruim een halve eeuw later blijft Jim Morrison de gemoederen bezighouden. Zijn officiële doodsoorzaak in 1971 was hartfalen, maar er werd destijds geen lijkschouwing uitgevoerd. En de speculaties over wat er die nacht in Parijs is gebeurd, die speculaties blijven onophoudelijk gedaan worden. Nieuwe boeken en documentaires houden dat mysterie nog altijd springlevend.

0: Jim Morrison, overleden op 3 juli 1971, slechts 27 jaar oud. Dat waren de spotlights, we gaan over naar...
1: De fruitmachine staat klaar om te draaien.

0: 1991.
1: Ja, het was een jaar van grote contrasten. De wereld stond op een kantelpunt. Aan de ene kant was er opluchting en zelfs euforie. De Koude Oorlog liep ten einde en het ijzeren gordijn verdween langzaam uit beeld. Tegelijkertijd kwam diezelfde wereld je woonkamer binnen via tv-beelden van de Golfoorlog. Hè. Dankzij CNN, operatie Desert Storm, liet zien hoe modern en media-gedreven de oorlog was geworden. Waar keken we nou naar in 1991? Nou, naar Terminator 2, Judgment Day, met Arnold Schwarzenegger. The Silence of the Lambs, met Hannibal Lecter. Dood, enge film. Gelukkig was er ook wat luchtigers. Beauty and the Beast, de eerste animatiefilm ooit, die werd genomineerd voor een Oscar voor beste film. Je had Thelma en Louise, met onder meer een jonge Brad Pitt. En de film JFK. Wat was nou een enorme hit, en die kwam ook uit een film. Everything I Do It For You, van Bryan Adams. Die werd geschreven voor de film Robin Hood, Prince of Thieves. En het werd een wereldwijde hit. De platenmaatschappij vond het nummer trouwens veel te lang. Het duurde ruim 6 minuten. En wilde het inkorten voor de radio. Bryan Adams hield voet bij stuk. Hij moet zo lang zijn. De meeste radiostations draaiden het volledig. Maar ik draai toch de radio-edit. Die duurt namelijk 4 minuten. Dan komen we lekker op tijd bij het lokale nieuws. Daarna nog meer grote hits uit 1991.

0: nieuws van 2:30.
1: Sydney Justiana beëdigd als gevolmachtigde minister van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Sydney Justiana is vanmorgen beëdigd als de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Hij legde de eed af ten overstaan van waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. De post in Den Haag werd tijdelijk vervuld door Errol Bishop na het opstappen van Carlson Manuel vanwege een lopend onderzoek. Justiana, die namens de partij MFK is voorgedragen, heeft een achtergrond in het onderwijs. Hij was eerder vakbondsleider van CITEC en directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao. En het gebrek aan structuur en controle op sekswerk op Curaçao brengt grote risico's met zich mee. Dat zegt minister Shelton Hato van Justitie. In een brief aan MFK-statenlid Maria Anita geeft de minister toe dat de overheid de grip op de sector volledig kwijt is. En dat brengt grote gevaren met zich mee. Denk aan mensenhandel, seksuele uitbuiting, georganiseerde misdaad en risico's voor de volksgezondheid. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw. Command the road with ultimate.

0: Hij zit erin!
1: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Nog zo'n mega-hit uit 1991. CNC Music Factory. Gonna make

0: track van het jaar.
1: 1991.
2: Ja, dat was CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. De stem die je hoort, dat is de stem van Martha Walsh. Alleen in de videoclip zie je die hele Martha niet. Ze vonden haar, hoe zeg ik dat netjes, er niet commercieel genoeg uitzien. In die videoclip heb je een model, Zelma Davis, die staat daar de teksten te playbacken. Dat leidde tot een flinke rel en een rechtszaak die Martha Walsh won. Dankzij haar zaak werden er voortaan strengere regels ingevoerd voor het vermelden van vocalisten. Die CNC van Music Factory staan trouwens voor Robert Kliviles en David Cole. Dat zijn de mannen achter het succes. Die wereldhit kost trouwens minder dan $3000... om te maken. En dat heeft ze een veel, veel, maar dan ook echt veel fout opgeleverd. 1991 was technologisch een interessant jaar. Tim Berners-Lee maakte het World Wide Web toegankelijk. Het internet, dat begon in 1991. De eerste website ging live. En zonder dat iemand het toen eigenlijk besefte, veranderde dat onze wereld voorgoed. En het allereerste GSM-gesprek vond plaats. De mobiele telefonie begon in 1991 zijn opmars. Waar keken we naar? Nou, naar Cheers, naar Roseanne, Baywatch. En in Nederland zat iedereen voor de buis voor Rad van Fortuin met Hans van der Togt. En natuurlijk Leontien, onze enige echte eigen Leontien Ruiters. En ook Medisch Centrum West zorgde ervoor dat de straten letterlijk leeg liepen. Tot slot in Schuif. Vol hits in de alfabetshow van afgelopen woensdag was dat het centrale thema. En deze werd in maart 1991 twee weken lang de nummer 1. Timmy T, One More Try. Het eigenlijke Timothy Torres. Hij schreef en produceerde dat nummer helemaal in zijn eentje. Het nummer werd in 1991 enorm vaak gedraaid op schoolfeesten, bruiloften en als slow dance nummer. Timmy Torres, oftewel Timmy T, bracht dat nummer uit, maakte dat nummer vanwege zijn eigen break-up met zijn vriendin. Hij schreef het als een echte smeekbede om nog één kans.

0: beste van. En natuurlijk de Miami Sound Machine. Get on your feet.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een opmerkelijk verhaal uit de wereld van de marine biologie. Olieplatforms op zee staan meestal symbool voor de nadelen van de olieindustrie. Maar onder water blijken ze na verloop van tijd een verrassende tweede leven te krijgen. Wetenschappers spreken van het Rakes to Reefs-principe. Stalen constructies die in de loop van tientallen jaren veranderen in complete levende ecosystemen. Dat proces begint trouwens al binnen enkele weken. Het kale staal wordt bedekt door microscopisch kleine organismen, algen en mosselen. Na enkele maanden volgen sponsen, zeeanemonen en zachte koralen. Na een paar jaar is het platform uitgegroeid tot een waar onderwaterhotel. Tussen buizen, trappen en steunbalken vinden kleine vissen, krabben en garnalen beschutting, terwijl grotere roofvissen, zeeschildpadden, zeehonden en soms zelfs dolfijnen er voedsel komen zoeken. Opvallend genoeg hebben deze kunstmatige riffen, deze oude boorplatforms, zelfs voordelen ten opzichte van natuurlijke riffen. Een boorplatform loopt namelijk vanaf de zeebodem helemaal door tot vlak onder het wateroppervlak. Daardoor ontstaan leefgebieden op verschillende dieptes, elk met hun eigen temperatuur en bewoners. Wetenschappers vergelijken zo'n constructie wel eens met een appartementencomplex voor het onderwaterleven. En daar komt nog iets bij. Rond veel olieplatforms geldt een vaar- en visverbod. Hierdoor ontstaan onbedoeld beschermde gebieden waar vissen zich jarenlang ongestoord kunnen voortplanten en populaties zich herstellen. Juist dat maakt deze locaties van die voormalige olieplatforms ecologisch heel waardevol. Die ontdekking leidt inmiddels tot een interessante discussie. Moet een afgedankt olieplatform volledig worden verwijderd, zoals jarenlang gebruikelijk was, of is het beter om het deel boven water af te breken en de onderwaterconstructie te laten staan als kunstmatig rif? In onder meer de Golf van Mexico gebeurt dat al regelmatig. Zo blijft een ecosysteem behouden, wordt de scheepvaart niet gehinderd en besparen energiebedrijven bovendien miljoenen aan ontmantelingskosten. Wetenschappers benadrukken wel dat dit geen pleidooi is trouwens voor de olie- en gaswinning. Maar het laat wel zien hoe de natuur zich soms verrassend goed weet aan te passen. Wat ooit begon als een industriële installatie kan tientallen jaren later uitgroeien tot een bloeiend toevluchtsoord voor duizenden planten en dieren onder de zeespiegel. Je kent me langer dan vandaag. Ik ging natuurlijk kijken of er beroemde popartiesten zijn die ooit op een boorplatform hebben gewerkt. En die zijn er, maar niet geheel verrassend zitten die voornamelijk in de hoek van de country en western. Een van is Trace Adkins. Voordat hij stadions uitverkocht, werkte hij jarenlang als een zogeheten roughneck. Dus geen redneck, maar een roughneck. Zo worden boorplatformarbeiders genoemd. Hij werkte op offshore platforms in de Golf van Mexico, of de Golf van Trump tegenwoordig, of de Golf van Amerika, dat is het. Adkins heeft altijd gezegd dat het keiharde werk op de platforms hem heeft gevormd. Hij brak er botten, raakte gewond, maar hield van de kameraadschap. Zelfs toen zijn muziekcarrière begon te lopen, keerde hij bij tegenslagen tijdelijk terug naar die olieplatforms. Pas in 1996 hing hij zijn helm aan de wilgen. Een recenter succesverhaal is de Amerikaanse singer-songwriter Brian Martin. Voordat hij viraal ging en miljoenen streams kreeg, werkte hij fulltime in de olieindustrie. En hij schreef zijn eerste liedjes letterlijk tijdens de pauzes op het boorplatform. Hij schreef er zelfs de populaire track Oilfield Dad over. Olieveld Papa. Over dat hij zijn dochtertje de hele tijd niet zag. Zijn grootste succes is de mega-hit We Ride met bijna 440 miljoen weergaven op Spotify. En die hoor je nu. En ik wens je nog een bijzonder prettig weekend. Tot maandag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De NAVO gaat Oekraïne dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro toezeggen voor hulp. Dit is afgesproken door de leiders van de 32 NAVO-landen en zal worden aangekondigd tijdens de top in Ankara. Een groot deel van het geld is al beloofd door de Europese Unie en andere landen. De steun moet beter verdeeld worden, zodat Noordwest-Europese landen zoals Nederland minder lasten dragen. De Europese Unie heeft vrijdag ingestemd met het plaatsen van 6 Russen op de sanctielijst. Deze personen zijn betrokken bij de productie van epibatidine, het vergif dat vermoedelijk heeft geleid tot de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Onder hen bevindt zich Igor Babkin, hoofd van een laboratorium. De EU heeft nu in totaal 31 Russen en 6 Russische instellingen op de sanctielijst staan. De reddingsoperaties in Kiev gaan door na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad. President Zelensky meldt dat hulpverleners een aanzienlijk deel van het puin hebben geruimd, maar dat er nog 10 mensen vermist zijn. Bij de aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven vanwege branden en schadelijke stoffen in de lucht. Ook andere Oekraïnse steden, waaronder Kryvyi Rih, Kharkiv, Gerson en Soemi, werden getroffen door aanvallen. Het aantal sterfgevallen in Frankrijk is tijdens de hittegolf van de week van 22 juni met bijna 30% gestegen. Dit komt neer op 2025 extra overlijdens. Vooral ouderen werden getroffen. In de regio Parijs was de stijging zelfs ongeveer 62%. Ook Nederland en België rapporteerden oversterfte door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Dit is Brava

De energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa Fanlocaties. Dit is Brasa FM.

Easy hoor hier op Paradise FM. Een hele goede vrijdagmiddag. Ik zit weer voor je klaar. Ik moet zeggen, het voelt een beetje als een gekke dag. Het voelt niet als een vrijdag. Gisteren had ik echt het gevoel dat het zaterdag was. En nu vandaag voelt het als, I don't know, een maandag? Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval gisteren heerlijk genoten van een vrijdag. Ik ben bezig jetskiën. Oh, dat was zo enorm leuk. Maar ik zit echt onder de blauwe plekken. En ik heb een spierpijn. Niet normaal, maar we waren echt aan het vliegen over het water. De golven waren ook best heftig. En het was de tweede keer dat ik ben bezig jetskiën hier op het eiland. En ik woon hier nu een jaar. Maar wat is dat leuk. Ik raad het iedereen aan. Wat ben je vrij dan op het water? Nee, echt voelt het als, I don't know, een maandag? Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval gisteren heerlijk genoten van de vrijdag. Ik ben bezig jetskiën. Oh, dat was zo enorm.

er voor je klaar. Ik heb natuurlijk de muziekquiz, waarbij je een heerlijke diner voor twee kan winnen voor de kleine in Oostaan. Vanessa Werkhoven schuift bij me aan. En natuurlijk weer heel veel goede muziek voor je. Zoals hier is.

0: Ons hoor je hier op 103.1. Ik heb straks voor je klaarstaan George Michael, David Bowie... en we gaan natuurlijk de muziekquiz spelen. Ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden... of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad... het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. BlueTrace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
4: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee? Om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
5: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.

0: half 3.
1: Curaçao Gaming Authority wil hardere aanpak illegale loterijen. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Curaçao Gaming Authority, de CGA, maakt zich zorgen over de vele illegale loterijen op het eiland. Tijdens een bijeenkomst met lokale loterijaanbieders die wel een vergunning hebben, bleek dat deze illegale praktijken zorgen voor oneerlijke concurrentie. Vergunninghouders besteden veel tijd en geld om aan alle regels te voldoen. Doordat illegale aanbieders dat niet doen, komen legale bedrijven direct in de problemen en wordt het vertrouwen in de sector geschaad. Volgens de CGA is het verminderen van illegale loterijen ook van groot belang voor de consument. Spelers die meedoen aan een legale loterij vallen onder toezicht van de overheid. Dat zorgt voor eerlijke trekkingen en beschermt consumenten. Deze garanties ontbreken bij illegale aanbieders. De toezichthouder heeft aangekondigd nauwer samen te werken met alle betrokken partijen om de legale sector te beschermen en een eerlijke markt te waarborgen. En verslavingszorgverlener FMA bestaat 29 jaar. Terugkijkend op bijna 3 decennia waarin duizenden cliënten en hun gezinnen zijn geholpen, richt de stichting zich bij deze mijlpaal vooral op de toekomst. De grootste wens van de FMA is dat verslaving op Curaçao officieel wordt erkend als een chronische en mentale ziekte. Op dit moment zorgt de ontbrekende officiële erkenning voor grote drempels bij de reclassering en rehabilitatie van cliënten. Als verslaving als ziekte wordt gezien, zouden cliënten die zich laten opnemen in een afkeerkliniek officieel als ziek gemeld kunnen worden. Hierdoor behouden ze hun inkomen of salaris, waardoor ze tijdens hun herstelperiode aan hun financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. Volgens de FMA biedt dit cliënten aanzienlijk meer perspectief op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Muziekquiz.
1: Ja, het is tijd om de muziekquiz te gaan spelen. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerboek voor twee. En deze keer voor de restaurant De Kleine Hindoestaan. Ja, dat is wel heel erg leuk. Want volgens mij 2 weken geleden hebben we daar een video opgenomen voor 915. Ja, en toen hebben we daar heel veel van de menukaart mogen proberen. En ik moet zeggen, deze rotti van De Kleine Hindoestaan is niet normaal lekker. Ja, deze was echt heerlijk. Ik waande me gewoon weer eventjes terug in Suriname. Ongelooflijk. En daarnaast, die bami van De Kleine Hindoestaan is ook echt een aanrader. Ja, ze hebben daar natuurlijk ook nog meer gebakken banaan sandwiches. Ze hebben er echt heerlijke dingen. Dus hou je nou van Surinaams eten en wil je nou op onze kosten gaan eten bij De Kleine Hindoestaan, dan zou ik zeggen, blijf luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?

In 1996 verscheen er een reclamecampagne die heel Nederland bij zou blijven. Het nummer dat eronder te horen was, dat werd omarmd door heel het land en groeide uit tot een van de bekendste Nederlandstaligse hits ooit. Ik heb het natuurlijk over 15.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij voor immigranten geprezen. Dit deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarige bestaan van zijn thuisland. Hij riep Amerikanen op de idealen uit de onafhankelijkheidsverklaring waar te maken en ontving de Liberty Medal voor zijn inzet voor vrijheid. De NAVO gaat Oekraïne dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro toezeggen voor hulp. Dit is afgesproken door de leiders van de 32 NAVO-landen op een top in Ankara. Van het bedrag komt 30 miljard euro uit een al afgesproken EU-lening. De verdeling van de rest moet nog besproken worden. De toezegging is bedoeld om Oekraïne te ondersteunen in de strijd tegen Rusland. De Europese Unie heeft vrijdag ingestemd met het plaatsen van 6 Russen op de sanctielijst. Deze personen zijn betrokken bij de productie van epibatidine, het vergif dat vermoedelijk heeft geleid tot de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Onder hen bevindt zich Igor Babkin, hoofd van een laboratorium. De EU heeft nu in totaal 31 Russen en 6 Russische instellingen op de sanctielijst staan. De reddingsoperaties in Kiev gaan door na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad. President Zelensky meldt dat hulpverleners een aanzienlijk deel van het puin hebben geruimd, maar dat er nog 10 mensen vermist zijn. Bij de aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven vanwege branden en schadelijke stoffen in de lucht. Ook andere Oekraïnse steden, waaronder Kryvyi Rih, Kharkiv, Gerson en Soemi, werden getroffen door aanvallen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, habrá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar es primera página de nuestro capítulo más nuevo que Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
5: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
6: Heavy mix Curaçao.
7: Voor kwaliteit die blijft staan.
8: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
9: This is Brava.

0: with Friends hoor je hier op Paradise FM. Ja, het is vrijdagmiddag en weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Daarvoor is Vanessa Werkhoven weer bij me aangeschoven. Welkom, Vanessa.
1: Hey, Marissa.
0: Hallo, hoe is het?
1: Goed.
0: Vind je het ook voelen als een gekke dag?
1: Het is een hele gekke dag.
0: Ja. Ja.
1: Het is gewoon, we hadden natuurlijk gisteren een dagje vrij en dan ben je een beetje soort van in de weekendmodus. En dan moet je
0: weer
1: werken. Maar dan is het toch ook weer vrij. Het is heel gek.
0: Het is zo gek. Ik had gisteren dus het gevoel dat het, even kijken, vrijdag was en dan vandaag dus zaterdag zou zijn. Ja. In één keer moest ik weer werken. Het was zo apart.
1: Klopt.
0: Zelfs vanmorgen toen ik wakker werd. Ja. Toen dacht ik ineens, waar ben ik? Moet ik naar werk?
1: Ja, morgen is het echt weekend.
0: Ja, nou ja, wel lekker een extra dagje vrij.
1: Ja, toch heerlijk. En ik heb uitgeslapen asociaal.
0: Ja? Echt. Vertel.
1: Nou ja, ik was dus woensdagavond gaan slapen op tijd. 11:00. En toen heb ik mijn telefoon uitgezet. Ik denk, kan ik echt eventjes op een soort uitslapen? Oordop in, slaapmasker op, hoppatee, weg. En ik werd wakker de volgende dag. En ik keek op mijn klok en ik denk, ik snap die klok gewoon. Het was 3:15.
0: 3:15. Zelfs vanmorgen toen ik wakker werd. Ja. Toen dacht ik ineens, waar ben ik? Moet ik naar werk?
1: Ja, morgen is het echt weekend.
0: Ja, nou ja, wel lekker een extra dagje vrij.
1: Ja, toch heerlijk. En ik heb uitgeslapen asociaal.
0: Ja? Echt. Vertel.
1: Nou ja, ik was dus woensdagavond gaan slapen op tijd. 11:00. En toen heb ik mijn telefoon uitgezet. Ik denk, kan ik echt eventjes

0: wakker geworden of iets?
1: Gewoon doorgeslapen.
0: Ongelooflijk.
1: Aan één stuk door.
0: Maar wat heerlijk.
1: Ja,
0: dat wat heerlijk dat je dat nog kan.
1: Ja, nou ja, ik schrik er wel een beetje van.
0: Ja.
1: Kijk, ik weet dat ik kan uitslapen. Maar van 11 tot 3:15 is wel
0: dat
1: heel...
0: Dat is insane. Nou ja, weet je, dan heb je het nodig gehad. En is zo'n extra vrije dag toch wel heel lekker.
1: Ja, toch? Ik heb gewoon geslapen.
0: Oh, heerlijk. Vanessa, ik heb weer een nieuwe vraag voor je.
1: Yes, kom maar door.
0: Wanneer heb je voor het laatst gedaan alsof je iemand niet zag? Oeh, ja. Oh, ja. Ik zo vaak. Ja, we kunnen nu ook gewoon gaan biechten, toch? We gaan het opbiechten.
1: Ja, nou ja, ja, pas geleden nog. Ja. Ja, weet je, kijk, nou ja, het is natuurlijk, ik ga niet zeggen bij wie dat was, want dat vind ik gewoon...
0: Nee, dat snap ik, dat snap ik.
1: Een klein eiland, ja. En dan krijg je dat weer. Dus dat hoeft niet, maar dat is denk ik... ik denk een maandje geleden. En toen zag ik deze persoon. En ja, dan zie je iemand en dan denk je... ja, maar ik wil jou niet zien, want ik wil jou niet spreken.
0: Ja.
1: En dan gaat er van alles door je heen, weet je wel. In eerste instantie word je ongemakkelijk. En dan denk je, ja, maar ik hoef niet ongemakkelijk te worden. Ik wil gewoon... Op dit moment wil ik dit gewoon niet in mijn leven.
0: Oh, ja.
1: Dus ik besluit gewoon om even te focussen op iets anders. Was in de supermarkt. Ik denk, nou, dan ga ik eventjes naar de melk.
0: Oh, ja.
1: Ik ga me focussen op de melk.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dan is het dan heel vervelend als je dan dus in een rij moet gaan staan. En dat je er dan pas achter komt dat iemand dus achter je staat of voor je staat die je niet wil spreken.
1: Ja, kijk, als ik er niet,
0: dat is awkward.
1: Als ik er niet onderuit kom, dan ga ik ervoor. En dan, weet je wel, dan zie ik het wel. Dan zeg je iemand gedag, dan ben je vriendelijk. Of je bent kortaf. Of als het echt heel erg is, dan zeg je sorry. Maar mij even niet bellen.
0: Ja. Zeg je dat? Ja, zeg je dat gewoon?
1: Zo erg is het eigenlijk niet, hoor. Dat ik mensen niet wil spreken. Dat ik zeg, sorry, ik wil jou niet spreken. Dan zou ik het gewoon heel oppervlakkig houden en heel vriendelijk. Of vriendelijk,
0: ja.
1: Gewoon beleefd, laat ik het zo zeggen. Maar ja, nee, soms moet je ervoor kiezen om je hoofd eventjes om te draaien en te doen alsof je iemand niet ziet. Ja, ja, ik geloof dat ik dat heel goed kan. Ik ben wel een goede actrice.
0: Oh, wat goed. Ja.
1: Jij dan?
0: Nou ja, nee, ik ga absoluut negeren. Dus ik doe dit heel vaak. Maar ik doe het ook heel vaak omdat ik... Nee, dat klinkt heel, heel onaardig. Ik hou er soms gewoon niet van. Weet je, je hebt best wel een sociaal beroep. Weet je, alle... Ja, je hebt al zoveel momenten dat je sociaal bent of moet zijn. Soms als ik gewoon... Maar ik heb dat hier trouwens minder, hoor. Maar in Nederland weet ik nog wel, dan ga je supermarkt in. Ja, en dan zie je die en dan zie je die. Ja, daar heb je
1: heel
0: gewoon
1: veel.
0: Geen zin in.
1: Ja.
0: Dus ik doe dan altijd alsof ik aan het bellen ben.
1: Ja!
0: En ik bel ook wel heel veel, moet ik zeggen. Maar dan al helemaal, ja, ik doe gewoon alsof ik aan het bellen ben.
1: En dan kan je alsnog iemand gewoon erkennen, weet je wel? Zo van, hoi. Ah,
0: ja,
1: hoi,
0: precies, even zwaaien. Bellen,
1: sorry.
0: Ja.
1: En even niet kletsen, hoor.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Ja, ja, ja, nee, dat werkt altijd. Maar ik denk, doet niet iedereen dat?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat de meeste mensen het echt wel prettig vinden... ook om eventjes gewoon niet met iedereen te socializen. Even in hun eigen bubbel te zijn. Ja, ik denk natuurlijk meteen... Jij stelt die vraag. Ik denk meteen aan iemand die ik echt niet wil spreken.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt natuurlijk ook, wat jij zegt, genoeg momenten... dat je denkt, nou, nu even niet gewoon.
0: Nou, dat. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dat heeft iedereen. Nee, ik ben benieuwd. Misschien hebben mensen nog tips om... hoe moeten we hiermee omgaan? Bij mij is het dus bellen. Bij jou?
1: Ja, nou, ik heb een hele periode gehad dat ik de supermarkt inging... met een hele grote koptelefoon op. Maar dan had ik ook echt muziek aan.
0: Mm-hmm.
1: En mijn zonnebril.
0: Ja, jouw grote zonnebril. Jouw grote. Mm.
1: Ja, dus en dat was dan niet eens omdat ik bang was om bekenden tegen te komen... maar omdat ik gewoon eigenlijk helemaal daar niet wilde zijn.
0: Oh ja.
1: Dus dan ging ik op die manier maar gewoon er doorheen. Weet je, die wekelijkse boodschappen. Nou, het moet maar even rammen. En dan, ik ben hier eigenlijk niet. Beetje dat idee.
0: Ja, maar ja, als jij je grote zonnebril opzet inderdaad met je koptelefoon... dan ben je, weet ik wel dat,
1: Dan ga je niet doorheen beuken.
0: Nee.
1: Ik ga stuk. Tikken en zwaaien, dan ben je een vervelend iemand.
0: Ach ja, weet je, soms heb je van die dagen dat je gewoon denkt, even geen zin.
1: Oh,
0: dus stel je voor, je komt ons tegen met een grote koptelefoon en een zonnebril. Dan weet je genoeg. Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

0: paradisefm.cw.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
7: Curaçao Gaming Authority wil hardere aanpak illegale loterijen. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Curaçao Gaming Authority, de CGA, maakt zich zorgen over de vele illegale loterijen op het eiland. Tijdens een bijeenkomst met lokale loterijaanbieders die wel een vergunning hebben, bleek dat deze illegale praktijken zorgen voor oneerlijke concurrentie. Vergunninghouders besteden veel tijd en geld om aan alle regels te voldoen. Doordat illegale aanbieders dat niet doen, komen legale bedrijven direct in de problemen en wordt het vertrouwen in de sector geschaad. Volgens de CGA is het verminderen van illegale loterijen ook van groot belang voor de consument. Spelers die meedoen aan een legale loterij vallen onder toezicht van de overheid. Dat zorgt voor eerlijke trekkingen en beschermt consumenten. Deze garanties ontbreken bij illegale aanbieders. De toezichthouder heeft aangekondigd nauwer samen te werken met alle betrokken partijen om de legale sector te beschermen en een eerlijke markt te waarborgen. En verslavingszorgverlener FMA bestaat 29 jaar. Terugkijkend op bijna 3 decennia waarin duizenden cliënten en hun gezinnen zijn geholpen, richt de stichting zich bij deze mijlpaal vooral op de toekomst. De grootste wens van de FMA is dat verslaving op Curaçao officieel wordt erkend als een chronische en mentale ziekte. Op dit moment zorgt de ontbrekende officiële erkenning voor grote drempels bij de reclassering en rehabilitatie van cliënten. Als verslaving als ziekte wordt gezien, zouden cliënten die zich laten opnemen in een afkeerkliniek officieel als ziek gemeld kunnen worden. Hierdoor behouden ze hun inkomen of salaris, waardoor ze tijdens hun herstelperiode aan hun financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. Volgens de FMA biedt dit cliënten aanzienlijk meer perspectief op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
8: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
9: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
10: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
11: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Een hele goede vrijdagmiddag. Bon weekend alvast. Ik heb voor je klaarstaan.

0: Give a Little Bit hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, hij begon als jonge producer op zijn slaapkamer in Zweden en groeide in korte tijd uit tot een van de invloedrijkste DJ's ter wereld. Ik heb het natuurlijk over Avicii, die meerdere wereldhits scoorde. Ondanks zijn enorme succes kampte hij met de druk van het leven als wereldster. En in 2016 stopte hij met toeren om zich op zijn gezondheid te richten. 2 jaar later, in 2018, overleed hij op slechts 28-jarige leeftijd. Maar zijn muziek leeft echter voort en inspireert nog steeds miljoenen mensen over de hele wereld. Hier is Avicii met Wake Me Up.

geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso Tadouji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: geopend van 10 tot 10.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, nabij de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle. De brand breidt zich uit door harde wind en droogte en beslaat inmiddels 1000 hectare. De bevolking is opgedragen binnen te blijven en ramen te sluiten. Ongeveer 45.000 inwoners en toeristen zijn getroffen, waaronder enkele badplaatsen op 10 kilometer afstand. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep NAVO-landen heeft onrust veroorzaakt bij andere leden van het bondgenootschap. Sommige landen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, ontbraken bij het overleg. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij voor immigranten geprezen. Dit deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarige bestaan van zijn thuisland. Hij riep Amerikanen op de idealen uit de onafhankelijkheidsverklaring waar te maken en ontving de Liberty Medal voor zijn inzet voor vrijheid. De NAVO gaat Oekraïne dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro toezeggen voor hulp. Dit is afgesproken door de leiders van de 32 NAVO-landen op een top in Ankara. Van het bedrag komt 30 miljard euro uit een al afgesproken EU-lening. De verdeling van de rest moet nog besproken worden. De toezegging is bedoeld om Oekraïne te ondersteunen in de strijd tegen Rusland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: De Pink Elephant in Mahai.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Vrijdagmiddag een uitzicht op een heerlijk weekend. En we trappen af met de Nightcrawlers.

Dermot Kennedy hoorde je met Better Days hier op 103.1 FM. Better days are coming, jawel, jawel, want er komen wat vrije dagen aan. Ja, we komen erin om, hè, de laatste dagen, de vrije dagen. We hadden gisteren natuurlijk een heerlijke vrije dag. Ja, die Bandera, ik hoop dat je het lekker bent doorgekomen. En dan vandaag ook weer vrijdag gewoon. Ja, het is wel een beetje apart, toch? Dat je aan de ene kant denkt, nou ja, het is een vrije dag... en dan de volgende dag moet je toch nog ineens weer werken... en dan is het weekend. Ik bedoel, we klagen natuurlijk niet, maar het voelt een beetje gek. Vandaag voelt gewoon niet als een vrijdag. Ja, maar ja, misschien heb jij daar helemaal geen last van. Hoe dan ook, het is wel vrijdag en dat betekent morgen lekker weekend. Zometeen dan bel ik eventjes met Joris. Ik ga eventjes live schakelen met Joris... want die is namelijk de mobiele studio As We Speak aan het opbouwen... op een plek op het eiland. Om daar na mijn show direct live vandaan te komen. Dat is wel hartstikke leuk. Ja, de techniek staat voor niets hier. Zeker met Joris Reer aan het roer. Want nou ja, die is zo ontzettend handig. Wij kunnen echt overal vandaan komen, dat weet je inmiddels wel. Hè? We hebben natuurlijk uitgezonden vanuit Suriname kort geleden. We zijn ook wel eens vanuit Bonaire gekomen. Nou ja, goed, we kunnen eigenlijk over de hele wereld wel de studio opzetten... om vervolgens gewoon door jouw speaker heen te komen. Nou, vandaag gaan we niet heel ver weg. We blijven ergens op het eiland. En die show wordt gedaan vanmiddag door Jeremy en door Joris. En het heeft alles te maken met het nieuwe autorijden. Ja, hartstikke leuk. Dus vanaf 6 uur tot 9 uur komen ze live. En zometeen schakel ik eventjes met hem om te kijken of de verbinding werkt. Maar ook om van hem even te horen wat we kunnen verwachten van deze show. En daarna heb je natuurlijk aansluitend gewoon, zoals je gewend bent, op de vrijdag Boogie Nights. Hè? Want ik bedoel, het weekend begint niet zonder dat de mix van Boogie Man heeft geklonken. Toch? Zo is het maar net. Nou goed, verder ga ik in deze komende 2 uren ook nog eventjes een lekkere prijs weggeven. Een dinertje voor 2 bij De Kleine Hindoestaan. Gewoon echt Surinaams eten zoals Surinaams eten bedoeld is. Super lekker. Je kan er kans op maken vandaag als je meespeelt met de muziekquiz. Die hoor je zo meteen ook nog even. En verder hoor je natuurlijk vooral heel veel lekkere muziek. Ilse de Lange heb ik klaarstaan met Puzzle Me.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kan het niet.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: crisis Bonaire bedreigt toerisme. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Op Bonaire maakt de toerismesector zich zorgen door de voortdurende politieke instabiliteit. Brancheorganisatie Bonata waarschuwt dat de herhaaldelijke bestuurscrisissen de economie van het eiland schaden. Sinds 2023 is het eilandbestuur al 4 keer gevallen en op dit moment dreigt opnieuw een breuk in de coalitie. Volgens Bonata zorgen deze wisselingen voor vertraging in belangrijke lange termijn plannen, zoals infrastructuur, ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling. De toerismesector is de belangrijkste bron van inkomsten voor Bonaire en biedt werk aan duizenden eilandbewoners. Bonata meldt dat de gevolgen van de bestuurlijke stilstand nu al merkbaar zijn, met lagere bezettingscijfers in de hotels. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor levensonderhoud en ondernemers op het eiland. En het monumentale quarantainegebouw in Mundo Nobo krijgt na jaren van verval een tweede leven. Het markante pand uit 1856 wordt omgevormd tot een nieuw cultureel centrum voor het eiland. Het monument werd in 2023 gekocht door het echtpaar Gwen Anderson en Alex Posma. Ze wilden er aanvankelijk appartementen van maken, maar vanwege de strenge monumenteneisen bleek dat onhaalbaar. Anderson, die zelf internationaal geschoolde kunstenares is, besloot daarop het roer om te gooien en er een kunst- en cultuurcentrum van te maken. In het pand is inmiddels het atelier van de Cubaanse kunstenaar Angel Luis de la Rosa gevestigd. Om de nieuwe artistieke koers te vieren is er momenteel een pop-up expositie te zien met werk van lokale en internationale kunstenaars. Bezoekers kunnen daar niet alleen de kunst, maar ook de unieke architectuur van het historische pand bewonderen. De expositie is tot en met 12 juli elk weekend geopend voor het publiek. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: En dan nog even het verkeersnieuws. Op de Caracasbaaiweg richting Jantiel, vanaf het kruispunt Awakatiweg tot aan de Kaya Fratenandi Scherpene, daar staat 14 minuten vertraging. En ook op de Caracasbaaiweg richting Salinha, vanaf het kruispunt Roy Santu, loop je vertraging op maar liefst 11 minuten. Verder de Saturnusweg richting Salinha, vanaf het kruispunt Mercuriusstraat tot aan de rotonde Robert A. Willems, daar loop je ook 5 minuten vertraging op.

0: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: FM en je hoorde Coldplay met Charlie Brown. Het is tijd voor het spelletje van de dag. Dat is natuurlijk de muziekquiz.
1: De Paradise FM muziekquiz. Muziekquiz.
0: De Paradise FM muziekquiz. En die spelen we vandaag met z'n allen voor een lekker dinertje voor twee bij De Kleine Hindoestaan. Ja, het is een redelijk nieuw tentje. Daar een Surinaams eetentje bij op de Santa Rosaweg. Ja, weet je, het is gewoon een echt authentiek Surinaams eethuis. En wij hebben dat natuurlijk in Suriname mogen meemaken. Ja, daar eet je alleen maar ontzettend lekker. En op deze plek, ja, waan je je weer eventjes in Suriname. Dus als je een Suriname liefhebber bent of misschien vanuit Suriname komt en je wil weer eventjes met je ogen dicht terug naar Suriname, dan doe je dat zeker daar als je het heerlijke eten proeft. Nou, het kan zomaar van jou zijn, dit lekkere dinertje voor twee, als je vandaag meespeelt met de muziekquiz. Luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: Oeh, deze vind ik weer uitdagend. Ja, ik zag wel dat er wat appjes waren binnengekomen al. Maar ik ga eventjes checken of dat ook goede antwoorden zijn. Ja, ik ben heel erg benieuwd, eerlijk gezegd. Nou ja, mocht jij het wel weten, gelijk horen en denken... oh joh, makkie, app het even door naar de studio. 675-1031 en misschien bel ik jou dan zo tegen zessen terug... om je blij te maken met deze heerlijke prijs. Een lekker diner voor twee bij De Kleine Hindoestaan. Hier zijn Ike en Tina Turner.
1: You know... Every now and then, I think you might like to hear something from us.
2: Good job,
1: nice and easy.

What You Didn't Break. Wat viel mij op in het internationale nieuws? Daar ga ik het nu eventjes kort over hebben. Want een tsunami, dat is natuurlijk iets wat je, hoopt nooit mee te maken. Wij wonen hier op een eiland, dus dat het ooit zou kunnen gebeuren. Ja, dat is wel, dat is zo, hè. Het zou kunnen gebeuren. We hebben natuurlijk onlangs een aardbeving gehad in Venezuela. En die hebben we hier ook gevoeld. Nou, het was heel even spannend wat betreft een dreiging voor een tsunami, maar dat was gelukkig al snel van de baan. Maar je moet er toch niet aan denken. Hè? Want wat ga je dan doen? Ja, ik vond het zo schattig, want Mijndert die maakte zich de hele tijd maar zorgen over zijn kat. Ja, maar wat nou als mijn kat? Weet die kat wel dat hij dan omhoog moet klimmen als het water komt? En er zijn dingen waar je over na moet denken, toch? Wat ga je doen? Ga je naar hoger gelegen gebied? Of wat zijn de risico's? Gelukkig hoeven wij er nu niet over na te denken. Maar een Frans bedrijf heeft wel alvast wat voorzorgsmaatregelen getroffen. Ze hebben namelijk een speciale reddingscapsule ontwikkeld. Ja, heel interessant. Dit is een reddingscapsule die mensen moet beschermen tijdens het tsunami. Het is een grote bolvormige capsule. En als de deurtjes open gaan, dan zie je daar wat stoeltjes zitten. En dit is een capsule die is dus ontworpen om te blijven drijven. Ze kunnen zware klappen hebben en ze zullen dus, zo'n capsule zal de inzittenden veilig houden totdat de hulpdiensten hen kunnen bereiken. Nou, volgens de ontwikkelaars kan de capsule een extra overlevingskans bieden in gebieden waar tsunamis een reëel risico vormen. Ja, ik ga dan altijd doordenken, hè. Ik ben dan niet iemand die, ik wil dat dan voor me zien. Dus ik heb dat plaatje opgezocht, dan zie je inderdaad zo'n grote bol. Nou, met die deurtjes open zie je daar van die stoeltjes zitten waar je in vast kunt gespen. Ik denk dan een beetje aan een soort kermisattractie. En dan denk ik, oh mijn god. Oh mijn god, denk ik dan. Ja, je overleeft dan de tsunami, want je verzuipt niet. Maar ja, dan ben je dus in zo'n bal. Ben je dus aan het wachten totdat de hulpdiensten komen? Ik zie dan zo voor me dat je dan op de golven en die bal die gaat maar rond. En ik weet het niet hoor. Soms zijn er dingen waarvan ik denk, ja, ik weet niet of ik dat wil overleven. Of ik op deze manier wil. Ja, misschien ben ik dan echt wel, is dit heel raar dat ik dit zeg. Maar ik zie dan zo voor me dat dan iedereen in die capsule gewoon zwaar over het nekje gaat. En dat het gewoon één gore zooi wordt. En dat je daar urenlang in zit op die zee. Wat een nachtmerrie toch. Het is toch verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, je overleeft het. Maar daarna heb je ook wel een heel naar verhaal waar je nooit meer aan terug wil denken. Of dit uiteindelijk ook gebruikt gaat worden, het staat nog een beetje in de kinderschoenen, maar dan weet je dat. Het is misschien ooit een optie. Verder bericht vanuit zangeres Anouk. Zij overweegt namelijk om te stoppen met het maken van nieuwe albums. Op Instagram laat ze weten dat ze werkt aan haar voorlopig laatste album. En volgens Anouk levert het uitbrengen van albums haar al jaren alleen maar financieel verlies op. Waardoor het steeds moeilijker wordt om nieuwe muziek te blijven maken. Ze denkt daarom na over een andere aanpak. Zo zou ze fans vooraf kunnen vragen om financieel bij te dragen aan een nieuw album. Als jij een fan bent van Anouk en je denkt van ik wil haar niet kwijt. Ik wil van haar muziek blijven genieten. Ja, dan is dat natuurlijk een manier. En ik denk dat er misschien best wel wat mensen zijn die zeggen van daar willen we wel voor betalen. Dus dat zou dus een manier kunnen zijn. Alleen als daar voldoende belangstelling voor is natuurlijk. Anders dan houdt het een beetje op. Nou, ze benadrukt dat ze nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Dus wat dat betreft hoef je nog niet al te veel zorgen te maken. Hè? Ik bedoel, ze gaat nog niet direct stoppen. Maar hè? Ze gaat nu een album maken. Dat gaat ze afronden. En daarna, mogelijk in 2027, gaat ze beslissen hoe ze haar muzikale toekomst zal gaan invullen. Ja, ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Het is een vakvrouw. Het is een hele getalenteerde vrouw. Maar ja, het blijft natuurlijk uiteindelijk ook een business. Hè? En de schoorsteen moet ook roken. Die kinderen die moeten ook allemaal studeren. Dus ja, wat dat betreft snap ik dat ze zegt van nou, als het alleen maar geld kost, ja, waarom zouden we het dan nog doen? Ze heeft in ieder geval voldoende mooie nummers gemaakt om tot in de eeuwigheid van deze vrouw te kunnen blijven genieten. En ook hier natuurlijk op Paradise FM. Anouk, for better or worse.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Bingo doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: plaatje.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, nabij de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle. De brand breidt zich uit door harde wind en droogte en beslaat inmiddels 1000 hectare. De bevolking is opgedragen binnen te blijven en ramen te sluiten. Ongeveer 45.000 inwoners en toeristen zijn getroffen, waaronder enkele badplaatsen op 10 kilometer afstand. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep NAVO-landen heeft onrust veroorzaakt bij andere leden van het bondgenootschap. Sommige landen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, ontbraken bij het overleg. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij voor immigranten geprezen. Dit deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarige bestaan van zijn thuisland. Hij riep Amerikanen op de idealen uit de onafhankelijkheidsverklaring waar te maken en ontving de Liberty Medal voor zijn inzet voor vrijheid. De NAVO gaat Oekraïne dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro toezeggen voor hulp. Dit is afgesproken door de leiders van de 32 NAVO-landen op een top in Ankara. Van het bedrag komt 30 miljard euro uit een al afgesproken EU-lening. De verdeling van de rest moet nog besproken worden. De toezegging is bedoeld om Oekraïne te ondersteunen in de strijd tegen Rusland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Dit is Brabant.

0: Francis en Janique Davy met Reality. Vrijdagmiddag is het werkover, werkt over. Nou ja, overwerken. Hè, vandaag is het tot 6 uur. En daarna, ja, daarna gaan we het een beetje anders doen dan normaal op vrijdag. Want normaal heb je natuurlijk op vrijdag om 6 uur gelijk DJ Boogieman om lekker het weekend in te knallen. Maar dat gaat iets later op de avond gebeuren. Want daarvoor maken we eventjes plaats voor een speciale uitzending. Vanaf een bijzondere locatie. En daarover kan Joris van alles vertellen. Hé, Joris?
1: Hey, Vanes.
0: Hi.
1: Hallo. Ja, nou, dat wordt hartstikke leuk. Ultimate Automobiles, onze vrienden op Ceredomi, die hebben onder andere Chery, dat Chinese automerk.
0: Ja.
1: Waar je er heel veel van ziet op het eiland. En dat is met een reden, want het zijn hele mooie, fijne auto's. Goede kwaliteit, niet te duur. En er komt dus een nieuwe lijn is aangekomen op het eiland. En dat moet gevierd worden. Dus ze hebben echt een enorme vijf hebben ze neergezet daar op de parkeerplaats. Met optredens, met een bar en
0: wat
1: met
0: leuk.
1: Van alles. Dus het wordt alsof je zeg maar, je nieuwe vriendje verwelkomt op het eiland. Met een welkomstparty.
0: Nou, wat gezellig zeg. Hey, en jullie staan daar ook. Jij en Jeremy gaan daar uitzenden tot 9 uur. Dus ja. 3 uur lang. Betekent dat dat daar een vuif is dat de mensen daar ook eventjes mogen aansluiten om te kijken?
1: Ja, zeker. Uiteraard. Dat is waarom wij daar ook zijn. Ja. Ja,
0: nou, wat leuk zeg.
1: Kom lekker die kant op en drink met ons een glas op de komst van wat mooie nieuwe modellen van Chery. Niet te verwarren met de Chery die je bij de Wine Factory haalt overigens.
0: Nee. Dit is gewoon dit is een andere Chery. Dit is een Chery op wieltjes. Chery met ja. CH en 1 R. Hè? Het is ook weer, ja, nou ja, goed. Gaan ze ook van alles vertellen over deze auto's? Zijn dit allemaal van die moderne elektrische auto's? Of?
1: Ja, nou, daar gaan we straks achter komen. Maar het wordt niet te veel technisch gelul over die auto's, hoor. Daar hoef je niet bang voor te worden. Wordt hartstikke leuk. Kom nou maar gewoon. Ik denk dat jij het ook heel leuk gaat vinden, Vanis.
0: Ja, is het gezellig?
1: Ja, nou, het wordt gezellig.
0: Ja, oké. Okay,
1: vanaf 6 uur is het.
0: Ja, nou ja, goed, het is onderweg naar huis. Dus misschien kom ik zo meteen wel eventjes gluren nog. Gezellig.
1: Ja, leuk. Moet je doen.
0: Oké, helemaal goed. Hé, dan horen we jullie van 6 tot 9 en daarna gewoon DJ Boogieman. Dus een bijzondere uitzending vanavond.
1: Zeker, zeker.
0: Oké, en jullie zijn nog aan het opbouwen daar, hè? Want er moet nog het een en ander gebeuren.
1: We zijn nog even druk.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar het komt goed. Om 6 uur melden wij ons.
0: Helemaal goed. Tot straks. En succes.
1: Doei. Hoi.

103.1 FM en Private Emotions. Zometeen gaat er een lekkere prijs uit, jawel. Een diner voor twee bij de kleine Hindoestaan, daar maak je kans op. Zometeen dan gaat hij eruit. Maar voordat ik hem eruit gooi, dan ga ik jou eerst nog één keer de kans laten geven. Ja, om deze prijs nog eventjes op de valreep zo voor het weekend binnen te slepen. Hoe ontzettend lekker zou dat zijn. Ach, als ik dit intro hoor, hè, dan voel ik helemaal gewoon dat weekend met de armen open staat te wachten. Heerlijk. Van Morrison en even zwijmen nu, joh. Have I told you lately?

0: via paradisefm.cw.
1: Copa Mundial ha llegado y ahora Abo puede score for fun. Download Buffen Mas app, hasi compra na Van den Twil, Oiman, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat y recibe bo sample digital con cada compra de 25 florin. Cada carci full llena tabo chance para ganar un Toyota Agya 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganar un set de parts de Koiman. 25,000 Buffen Mas. Of un voucher na valor de 1.500 florin di Beton Industrie Brivahat. Pa mais information, visita funmas.com.
2: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of WhatsApp naar 685-5566.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op 40.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: zakencrisis Bonaire bedreigt toerisme. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Op Bonaire maakt de toerismesector zich zorgen door de voortdurende politieke instabiliteit. Brancheorganisatie Bonata waarschuwt dat de herhaaldelijke bestuurscrisissen de economie van het eiland schaden. Sinds 2023 is het eilandbestuur al 4 keer gevallen en op dit moment dreigt opnieuw een breuk in de coalitie. Volgens Bonata zorgen deze wisselingen voor vertraging in belangrijke lange termijn plannen, zoals infrastructuur, ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling. De toerismesector is de belangrijkste bron van inkomsten voor Bonaire en biedt werk aan duizenden eilandbewoners. Bonata meldt dat de gevolgen van de bestuurlijke stilstand nu al merkbaar zijn, met lagere bezettingscijfers in de hotels. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor levensonderhoud en ondernemers op het eiland. En het monumentale quarantainegebouw in Mundo Novo krijgt na jaren van verval een tweede leven. Het markante pand uit 1856 wordt omgevormd tot een nieuw cultureel centrum voor het eiland. Het monument werd in 2023 gekocht door het echtpaar Gwen Anderson en Alex Posma. Ze wilden er aanvankelijk appartementen van maken, maar vanwege de strenge monumenteneisen bleek dat onhaalbaar. Anderson, die zelf internationaal geschoolde kunstenares is, besloot daarop het roer om te gooien en er een kunst- en cultuurcentrum van te maken. In het pand is inmiddels het atelier van de Cubaanse kunstenaar Angel Luis de la Rosa gevestigd. Om de nieuwe artistieke koers te vieren is er momenteel een pop-up expositie te zien met werk van lokale en internationale kunstenaars. Bezoekers kunnen daar niet alleen de kunst, maar ook de unieke architectuur van het historische pand bewonderen. De expositie is tot en met 12 juli elk weekend geopend voor het publiek. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Tijd voor Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: quiz.
1: Zo, ik zou eigenlijk heel graag alvast iemand blij willen maken met dat heerlijke dineetje voor twee bij de kleine Hindoestaan, maar... Maar, ja, ik zei het net al, ik vond hem best lastig. En nou kijk ik eventjes in de app en dan, ja, dat is toch wel heel grappig. Ik zie best wel veel antwoorden en het zijn allemaal dezelfde antwoorden. En dan zou ik dus aan mezelf gaan twijfelen van... heb ik het dan wel goed genoteerd wat het juiste antwoord is als iedereen zegt... dit is Let It Be van de Beatles. Ja, heb ik het dan zelf niet mis? Maar nee, het is niet Let It Be van de Beatles. En echt... Nou, letterlijk, iedereen die heeft geappt vandaag, heeft dat geappt. Maar het is dus niet het juiste antwoord. Luister nog één keertje mee.
0: Welke plaat hoor je achterste?

0: Ja, nee, en ik heb nu natuurlijk even gespiekt. Ik weet wat het is en je hoort het er echt wel in terug. Maar hij is lastig en het is alweer kwart voor. Ik wil deze vrijdag echt wel afronden met een lekkere prijs die ik weggeef nog even. Weet je, zo op de valreep. Dus ik ga je even twee hints geven. Ja, let op. En daarna laat ik de opgave nog één keer horen. Maakt het iets makkelijker. Oké, hint nummer 1. De zanger van dit nummer is ook een hele goede drummer. Ja? Nou, dan ben je al een beetje op weg. Zou ik zo denken. En hint nummer 2 is dat dit nummer ook niet onverdienstelijk is gecoverd door een meiden-slash-damesgroepje. Nou, nog één keer luisteren.
1: Welke plaat hoor je achterste?

Met die twee hints moet je het denk ik wel weten. Zo moet je eruit komen. En anders, ja, dan laat ik hem voorbij gaan. En dan gaat niemand er helaas vandoor met dat lekkere dinertje voor twee bij de kleine Hindoestaan. Maar zover laten we het toch niet komen. Kom maar door. 675-1031. En dan hoop ik je te spreken naar Alicia Keys en Girl on Fire. She's just

0: leuk gevoel is dat om on fire te zijn. Gewoon lekker aan.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Goed, het laatste momentum van vandaag. Van deze show in ieder geval. Ik ga weer iemand blij maken met een lekker dineetje voor twee. Ja, het is toch gelukt om iemand zover te krijgen het juiste antwoord op te sturen. Ja, met die twee hints kwamen er gelijk een heleboel binnen natuurlijk. Het was niet heel moeilijk meer. Toch, Sam?
2: Nee, het viel wel mee.
0: Goed zo. Gaan
2: we redelijk snel door.
0: Ja, maar had jij hem ook redelijk snel door vanwege de hints of daarvoor al?
2: Nee, ik hoorde hem daarvoor al. En toen zei de rest, app het nou door. Dus zodoende.
0: En de rest, over wie heb je het dan?
2: Ik zit hier met mijn nieuwe vrouw. Daar zijn we op huwelijksreis. En met allemaal vrienden hier van Curaçao.
0: Nou.
2: De ticket is mijn moeder. Nou, een hele groep zitten we op.
0: Nou, wat gezellig. Mag ik ze even horen allemaal?
2: Jongen.
0: Ik hoor ze heel erg in de verte, maar wat heerlijk, Sam. Je bent net getrouwd en je bent op huwelijksreis op Curaçao.
2: Ja, klopt. Ik heb hier zelf heel lang gewoond. En toen waren we getrouwd voor afgelopen vrijdag.
0: Ja.
2: En vorige week vrijdag. En toen zijn we zondag het vliegtuig ingestapt als huwelijksreis lekker hier naartoe.
0: Nou, fantastisch. En waar bestaat jullie huwelijksreis uit? Doen jullie allerlei leuke dingen of is het gewoon een beetje chillen en met de familie hangen?
2: Nee. Ja. Nou, het is niet verder dan Casabau en Portemarie. Maar het is ook omdat we hier eigenlijk ieder jaar wel naartoe komen. Ja. Dat we dit jaar hebben gezegd, we doen het lekker rustig aan.
0: Tuurlijk, het is gewoon een beetje thuiskomen.
2: Het is een beetje thuiskomen, zeker.
0: Ja, lekker zeg. En je vrouw, hoe heet ze?
2: Marielle.
0: Marielle. Dus Sam en Marielle, jullie hebben samen deze heerlijke prijs gewonnen. Tenminste, als jullie het antwoord goed hebben. En dan kunnen jullie ook nog even, want tot wanneer blijven jullie?
2: Ja, wij vertrekken zondag weer, dus we gaan er wel morgen gebruik van maken.
0: Morgen gebruik? Maar hoe gaan we dat doen dan? Want jullie zitten nu daar.
2: Ah, dat komt wel goed. Komt wel goed, dat regelen we wel.
0: Oh ja, dat regelen jullie. Dat kan ik straks gaan regelen natuurlijk. Ja. Nou ja, blijf zo meteen even hangen, dan maken we eventjes een afspraak. Goed, maar ik ga eerst even checken of het überhaupt gaat gebeuren, want ik wil natuurlijk je goede antwoord. Hier komt de vraag nog één keer.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, het is echt een bak met herrie. Maar goed, met die hints erbij hadden jullie toch een antwoord voor elkaar gesprokkeld. Bij elkaar gesprokkeld.
2: Ja, wij hadden Phil Collins met Can't Hurry Love.
0: Ah. Als een pas getrouwd stel weten jullie daar waarschijnlijk van alles vanaf.
2: Ja, nou zeker.
0: Hey, Sam en Marielle, jullie hebben deze dinerbon gewonnen. Ik ga jullie naam noteren. Ik ga hem ook gelijk voor jullie uitschrijven. En als je even blijft hangen, dan gaan we even afspreken hoe jullie in ieder geval daar dit weekend nog gebruik van kunnen maken.
2: Hartstikke goed, dankjewel.
0: Oké, tot straks. En een hele fijne middag.
2: Dankjewel.
0: Groetjes aan de fam.
2: Samen doen.
3: Spinderella cut it off.

Salt en Peppa hier op 103.1 FM en let's talk about sex. Ik wens jou een heerlijk weekend toe. Ga er lekker van genieten, hè? Ik bedoel, we hebben net een vrije dag gehad, maar ja, die twee dagen die komen natuurlijk ook alweer goed uit. Heerlijk, ik hoop dat je leuke dingen gaat doen, dat je er wat moois van gaat maken. En blijf vooral lekker luisteren, hè, hier op Paradise FM. Zometeen Joris en Jeremy live vanaf Ultimate Automobiles. Alles over de nieuwe Cherry die hier rond gaat rijden, nog meer dan hij nu al doet. Ja, nou ja, en ik laat je achter met Sister Sledge. En he's the greatest dancer.

0: beste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Ja.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountiel Beach.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en ongeveer 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Bijna 36.000 personen zijn nog vermist. De aardbevingen vonden meer dan een week geleden plaats en waren de zwaarste in meer dan een eeuw. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum roept landgenoten op om op een verantwoorde manier feest te vieren na de overwinning van het nationale elftal op Ecuador. Tijdens de vieringen op de Paseo de la Reforma in Mexico-stad vielen 4 doden en meer dan 16.000 mensen hadden medische hulp nodig. Bij de volgende wedstrijd tegen Engeland geldt een alcoholverbod op straat. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, nabij de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle. De brand breidt zich uit door harde wind en droogte en beslaat inmiddels 1000 hectare. De bevolking is opgedragen binnen te blijven en ramen te sluiten. Ongeveer 45.000 inwoners en toeristen zijn getroffen, waaronder enkele badplaatsen op 10 kilometer afstand. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep NAVO-landen heeft onrust veroorzaakt bij andere leden van het bondgenootschap. Sommige landen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, ontbraken bij het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

Het is een bijzondere vrijdagavond hier rechtstreeks bij Automobiel Mobile. Je gaat alles horen over auto's, over jezelf verplaatsen, over veiligheid. Je krijgt veel goede muziek. We spreken mensen hier op de vloer. Het is een gewaarwording waarbij jij ook live aanwezig kunt zijn. Hier bij Paradise FM, Brazen FM 103.1, rechtstreeks. Vanaf een hele bijzondere autolocatie, zo alle details.

0: Het zijn er behoorlijk wat als ik hier rondkijk en tel. Wat een auto's allemaal. Het is niet zo gek, want we staan bij een autodealer. En dat op een vrijdagavond. Paradise FM 103.1. Wat een bijzondere situatie. Ik moet zelf echt even wennen. Ja, het is bijzonder om hele mooie blinkend staal voor je te zien staan. En dan ook te realiseren dat het dagelijks voorkomt dat je je van A naar B verplaatst hier over het eiland. En dat liefst natuurlijk ook in een betrouwbare auto doet. Er is een hoop om te doen voor rondom een Chinees merk genaamd Chery. We staan bij Ultimate Automobiles. We draaien muziek, we spreken gasten en we duiken in het hele verhaal rondom dat merk hier. Op een vrijdagavond natuurlijk met lekker veel muziek. Dat vrijdagavondgevoel zit er zeker in. Ik ben benieuwd wat de mensen daar te vertellen hebben. Want ik zie de champagne al lekker vloeien waar ook jij bij kunt zijn. Je bent van harte welkom bij Ultimate Automobiles en de Kaya Tula. Nou ja, zometeen loopt Joris hier ook rond. Onze techneut is erbij. Ik zie al mensen in de rijen staan, want het is 6 uur geweest. Hey, stipt 6 uur, hè, Joris? En de mensen zijn gewoon binnen, hè? Ja, heel mooi. Want er is hier bij de radio, rondom de stand, onze Joris, die is gevonden.
1: Ja, nou ja. Ik had even wat me-time, hè?
0: Is niet onbelangrijk.
1: Nee. Maar het is donders gezellig nu al.
0: Zometeen stuur ik jou op pad. Okay. We gaan wat de mensen hier het hemd van het lijf vragen. En vooral om... ik ben erg benieuwd waarom ze hier zijn. Natuurlijk om auto's te kijken, dat mag één zijn. Maar wat zit er achteraan behoefte? Hè?
1: Want dat ze hier zijn om auto's te kijken, dan om brommers te kieken.
0: dat is wel wat anders. Dat is heel lang geleden, Joris. Ja, precies. De vraag achter de vragen, Joris, daar ga jij werk van maken vandaag. Hè? Want,
1: ik wil ook wel even in zo'n wagen kruipen, want het ziet er fantastisch mooi uit.
0: Ja. Het zijn veelal SUV's, hè? Het zijn wel auto's met een hoge zit, zie ik.
1: Ja, dit zijn wel auto's die op een bepaalde leeftijd heel prettig zijn met instappen.
0: En uitstappen.
1: En
0: eruit rollen, inderdaad. Ja. De vrijdagavond van Paradise FM. We zijn tot 9 uur hier. Joris Reer, Jeremy Kessler van de partij.
2: Paradise FM.

0: Paradise FM met FMJ en The Lost Frequencies. What is love? De liefde kun je voor alles hebben, zeker ook voor auto's. Hoe is het wat dat betreft bij jou gesteld, Joris, met je liefde voor auto's?
1: Nou, ik hou wel van een mooi autootje onder mijn bibs. Ja.
0: Dat heb je ook goed geregeld volgens mij. Maar we staan hier op een bijzondere locatie en hier staan er heel veel. Waarom zijn we hier?
1: Ik heb niet zo'n mooie auto onder mijn bibs. Dat kan ik je wel verklappen.
0: Ja, maar dadelijk wel, want jij gaat erin zitten geloof ik.
1: Ik ga wel even weer erin kruipen. Ja, nee, er is wat leuks bij Ultimate Automobiles op Ceridomi. Ze hebben een nieuwe Chery-lijn. En niet te verwarren met de Chery die je bij de Wine Factory kan krijgen, maar de Chery, de kers. Chery.
0: Kers op de taart.
1: Mon Chery.
0: Mon Chery.
1: Chinese auto's. Mm-hmm. En de nieuwe lijn is aangekomen. De Tiggo. En die heb je in heel veel soorten en maten, maar over het algemeen zijn het wel wat grotere jongens. We staan hier naast de Tiggo 8. Ik weet niet of mijn microfoontje zo ver kan. Maar ik kan er wel even in gaan zitten. Is dat een goed idee?
0: Gaat, de deur gaat open.
1: Dat hoor je natuurlijk niet.
0: Dat lukt al.
1: Ja. Zo soft.
0: Ja.
1: Even zitten hoor. Abba. Zo. Nou, Jeremy, ik kan je vertellen.
0: Ja.
1: Ik denk dat je liever hier zit dan daar staat achter de DJ-set. Maar we gaan natuurlijk wel eventjes wat doen. Even kijken hoor.
0: Niet starten, hè?
1: De FM-frequentie in deze gloedje nieuwe auto zetten wij uiteraard even op 103.0. Ja, nou, daar zijn we dan.
0: Oude chagraag, echt.
1: Nou, daar zijn we dan.
0: Ja. Ik hoor mezelf aan jou terug. Nou, fantastisch.
1: Deze kan worden verkocht.
0: Ja. Ja, het belangrijkste is gedaan, inderdaad. Ja, de mensen hebben volop aandacht ervoor. Het is echt ontzettend druk al. Vrijdagavond 6 uur is primetime, blijkt wel voor auto kijken.
1: Ja, man. Nou, misschien direct uit werken nog eventjes of zo. Even snel een douche pakken en dan door. Ja, er zijn weinig feesten die om 6 uur beginnen waar de mensen om 6 uur al stipt voor de deur staan. Dus dat snap ik ook wel. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, op een gegeven moment zullen ze wel op zijn.
0: Wat denk jij? Ja. Alsof het voor niks is.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Ze zijn, het is geen impuls aankoop, laten we wel zo zijn. Nee, laten we wel zijn, maar het zijn hele goede prijzen.
0: Ik heb hier 5 modellen voor me staan. De Tiggo 2, 4, 7, 8 en 9. Het zijn verschillende formaten. Zometeen gaan we verder op onderzoek uit wat de verschillen daarin zijn. En of er nog meer zijn. Buiten staan er nog veel meer namen.
1: Ja, de Himla ook. Dat is de pick-up.
0: Ah, kijk eens aan. Inderdaad.
1: Dat is wel fit.
0: En waar staan die nou bij? Ultimate Automobiles. Daar zijn we op de Kaya Tula. Dus bij zijn is meemaken, zeggen we dan. Hè?
1: Ja. Tot 9 uur. En je krijgt een lekker cocktailtje.
0: Oh, dat is altijd lekker meegenomen. Paradise FM op je vrijdagavond met Dr. Alban en... And...

0: American Woman, Lenny Kravitz, Paradise FM 103.1. Het is precies 6:30 op je vrijdagavond. Jeremy hier en Joris ook. Vanaf Ultimate Automobiles. En zometeen hebben we Dione hier. Het is een bijzondere happening. Het is afgeladen vol op de Kayatula.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Met de beste muziek ooit gemaakt. Shania Twain is van de partij. Na Time, dit is Jungle Love.

0: Shania Twain en Kaching. Als je Kaching zomaar eventjes hier hebt liggen, dan heb ik een hele goede reden om het te spenderen. En aan een hele mooie reden, hè Joris. Het is echt een hele mooie reden om je geld aan te spenderen wat je hier allemaal
1: ziet. Een hele mooie reden om je geld te spenderen, ja. Absoluut, ja. Nou, het zijn mooie auto's hoor, ik kan niet anders zeggen.
0: Ongelooflijk, we staan bij Ultimate Automobiles. En we staan hier op een speciale happening rondom de Cherry modellen. Tiggo 2, 4, 7, 8 en 9. En er gebeurt van alles.
1: Ja, ja, het is Nuthouse. Vanaf 6 uur zijn de deuren geopend en iedereen is binnenkomen stromen alsof ze gratis zijn, die auto's. Zo druk is het hier. Suzette, you're also early. What did you think to come and see the cars?
2: Yeah, I'm going to have to be in the market for a car in a couple of months. So, and yeah, I know the brand Cherry from South Africa, so here, out of curiosity.
1: Yeah. And so far, your first impression about the new line?
2: That's cool. Very, very cool. Very, yeah, good value for money, it seems like. So.
1: You're going for the 8 or the 9 or the the big pickup truck in front?
2: The smaller the better.
1: The smaller the better. Okay. Well, I think my wife disagrees on that.
2: You want me to comment on that?
1: No, certainly not. Now, have a good evening. Enjoy your stay is a little bit too much, but enjoy the evening over here. Take a look at the cars. Sit in the car. Hold the steering wheel, and of course, in every car you're in, put the radio on 103.1.
2: That's a great idea. I will definitely do that. Thank you very much. Have a good evening.
0: Fantastisch. De mensen komen hier overal vandaan. Zelfs geëmigreerd naar Curaçao vanuit Zuid-Afrika en alles. Nou, hier. I found a love. Dat is toch een perfecte situatie, of niet, Ed Sheeran? Ja, precies.

0: Controversy. Prince Paradise FM 103.1 op je vrijdagavond. Een lekkere, vrolijke vrijdagavond om bijna 7:50 op een bijzondere locatie bij Alten met Automobiles op dit moment. Samen met Caroline. Goedenavond. Bonnotje. Bonnotje. Een bijzondere happening en jullie hebben heel veel mensen bij elkaar gekregen.
1: Jazeker. Dat is
0: Daar moet je heel blij mee zijn, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. Ze komen allemaal naar de Cherry kijken. Hè?
0: Ja, precies. Nog niet één. Jullie hebben verschillende modellen. De 2, de 4, de 7, de 8 en de 9.
1: Ja, en de Hybra pick-up, de mooie pick-up. Hè?
0: Ook nog eens een keer.
1: Ja.
0: Hey, Caroline, vertel eens even heel in het kort. Cherry bestaat al heel erg lang, hè?
1: Ja.
0: Sinds?
1: Sinds 1997 is het eigenlijk de foundation van Cherry.
0: Ja.
1: En daarna hebben ze sinds 2003 exporteren ze ook. Ze zijn globally, dus het is nieuw voor Curaçao, maar helemaal niet nieuw voor de wereld. Ze zijn eigenlijk op elke werelddeel.
0: Er zijn meer dan 6 miljoen auto's geëxporteerd, begreep ik. Al meer dan 20 miljoen klanten wereldwijd.
1: Ze zijn eigenlijk al 23 jaar de nummer 1 export vehicle van de Chinese merk. Dus van alle Chinese merken op de wereld is Cherry de nummer 1 al 23 jaar aan hoeveelheid auto's dat ze exporteren.
0: Wauw, dat is bizar, bizar.
1: En naast dat hebben ze ook, zijn ze nummer 1 al 3 jaar lang voor de JD Rewards.
0: Oh ja.
1: Als mensen de JD Power highest quality. Dus wat doen ze? Ze kijken naar van alle Chinese auto's, welke kwaliteit, hoe ze designed zijn, safety, bij alles bij elkaar geven, dan ranken ze de auto's. En Cherry is al 3 jaar achter elkaar nummer 1. Dus dat is ook heel iets, hele goede stand van te gek. Op de wereld.
0: Ja, iedereen moet zich verplaatsen van A naar B, ook hier op een relatief klein eiland natuurlijk. Dat kun je beter goed doen. Wat is nou een reden waarom je inderdaad echt voor zo'n Chinees merk als Cherry zou gaan?
1: Nou ja, kijk, je ziet het overal. Dus ik bedoel, overal waar je kijkt, dus Chinese merken die breken echt door. Die zie je overal nu.
0: Ja, ja.
1: En waarom wij voor Cherry hebben gekozen, is omdat wij dus natuurlijk, je gaat eerst onderzoeken wat is voor Curaçao eigenlijk ook betaalbaar. Want Cherry is heel betaalbaar. Om een voorbeeld te geven, de Himla pick-up. Normaal, als je een hele goede pick-up wilt op het eiland, dan zit je al tegen een ton aan of wel meer. Maar het Cherry pick-up, luxe model die wij hebben, is voor 74.000 al verkrijgbaar. En dat is de luxe model met alles erop en eraan.
0: Wow. Ja.
1: En dus dat, ik zou zeggen, weet je, kom gewoon even langs, testdrive. Dit is een testdrive event. Dus, maar natuurlijk, als het je vandaag niet lukt, kan ook morgen, kan ook door de weeks. En belangrijk om te weten dat de warranty, dus de garantie van Cherry, is gewoon 10 jaar. Hè? 10 jaar op de, op de motor.
0: Ja.
1: En ook 7 jaar op de bumper to bumper. Dat is de best warranty. Dat hoor je niet. En die moet echt heel zelfverzekerd zijn van een merkje. Als merk om dat
0: ik
1: te
0: hoor,
1: geven.
0: Jullie geloven erin. Zou absoluut. Ja. Dus ja. Hey, even misschien een gemene vraag. Hè. Wat rij je zelf?
1: Ik rij nou de pick-up van de Himla.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Ja.
0: Zo'n grote
1: Hij
0: auto?
1: Hij staat daar buiten. Wow. Als de Tesla, zie je die witte daar?
0: Ja,
1: die rij ik
0: ja.
1: al een tijdje mee.
0: Met de oranje zwarte letters.
1: Dus ik ga daarmee naar Bandebouw. Want ik ben iemand die eigenlijk elke kent naar Bandebouw. Beachlife, Noordkant.
0: Ja.
1: Dus daar rij ik in. Heb ik ook echt dat gekozen.
0: Dat maakt je wel indruk inderdaad. Fantastisch. Ja. Wat moeten we nog absoluut weten? Wat hebben we nu nog gemist in dit gesprek?
1: Nou ja, absoluut weten. Het zijn hele mooie auto's. Zoals ik al zei, het is niet alleen kwaliteit. Maar ook gewoon hoe ze eruit zien. En ook durability. Hè? Dus daar winnen ze steeds mee. Dus vandaar die 10 jaar garantie en zo. Want ze zijn zo zelfverzekerd dat het gewoon. En ook voor Engeland, ze zijn in de UK de nummer 1 auto, de Tiggo 8. Is als nummer 1 auto 2026 gekozen. Dus je kan je voorstellen, de UK is niet zomaar een land. Het is, je weet, je hebt alle
0: heel
1: merken
0: streng,
1: daar.
0: Heel streng.
1: Precies. En de Tiggo 8 staat op nummer 1.
0: Ja, ja. Ik hoor zoveel redenen voor deze auto. Volgens mij kun je nog even door. Het houdt niet op.
1: Ik kan heel veel dingen zeggen, maar ik zou zeggen, kom het maar zelf proberen. Ik ben zelf ook zo iemand, dus ik heb daarom ook specifiek voor de pick-up gekozen, want ik hou van pick-ups en ik ben er heel tevreden mee.
0: Ja, deze hebben allemaal wel een hoger zit. Dat is bijzonder. Caroline, dankjewel in ieder geval voor jouw uitleg hier bij Ultimate Automobiles en veel plezier vanavond met alle gasten nog. Hè.
1: Dankjewel, mooi weekend.
0: Paradise FM 103.1 rechtstreeks vanaf de Kaya Tula bij Ultimate Mobiles. Een bijzondere happening, dat merk je wel.

0: Skunk & Nancy, Hedonism, Paradise FM 103.1. Ja, daar staan we. Een hoop geluid hier op de achtergrond. En dat is niet zonder reden. We staan hier bij Ultimate Automobiles. En op een vrijdagavond zomaar is het hier druk. Hoe kan het dat het hier zo druk is, Joris?
1: Het is hier drukker dan op een gemiddeld happy hour.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Oké, de nieuwe Cherry Line is aangekomen. De Tiggo 2-4. Mooie Chinese auto's. Ik heb net een heel mooi verhaal gehoord van de mevrouw van Ultimate. Ja. Die bij jou vertellen was wat die Cherry's nou zo leuk maakt. En blijkbaar vinden heel veel mensen het hele leuke auto's.
2: Hier in de showroom. We kunnen wel even een klein rondje gaan wandelen. Dus even kijken. Dag meneer Bontardi.
3: Ja, ik was er wel.
2: Hoe gaat het ermee?
3: Goed.
2: U bent hier lekker op tijd om naar de nieuwe Cherry collectie te komen kijken.
3: Ja.
2: Wat vindt u ervan?
3: Ze zijn mooi. Ze zijn aardig. Ja. Deze is de ene dat ik meer van hou. Laten we het zo zeggen.
2: Ja, ja. We staan naast de Cherry 8, is het, hè?
3: Ja, de 8.
2: En u zoekt een nieuwe auto? Of
3: nee, dat... nog niet. Nee. Alleen om te bezichtigen. Om te bezichtigen.
2: Om te bezichtigen, ja. Het is mooi om de nieuwe technieken te bekijken.
3: Ja, ja.
2: Ja. Prachtig.
3: Om je ogen de kunst te geven, weet je. Om je ogen...
2: Ja, je moet nog wat te dromen hebben.
3: Dat klopt, ja.
2: Dat is het een beetje, ja. Ik vind die 9 ook mooi, hoor.
3: Maar de 8 vind ik mooier. En dit is de 8 voor mij het lekkerste.
2: En die pick-up die buiten staat?
3: Dat is top. Dat is top.
2: Ja. Nou, veel plezier nog.
3: Oké. Okay.
2: Enjoy. Jerry, je hoort het. Mensen komen niet alleen om nieuwe auto's te scoren, maar ook gewoon om even te fantaseren. Hè? Niks is mooier dan fantaseren over wat hier allemaal voor moois staat. En een beetje, nou ja, dromen.
0: Fantaseren kun je leren.
2: Ja. Nou ja, ongetwijfeld speelt de gratis Prosecco ook mee, maar... Ik zou zeggen, kom even langs en ontdek het zelf.
0: Ultimate Automobiles, daar staan we. Paradise FM op je vrijdagavond 6:04.
4: Paradise FM.
0: En we draaien natuurlijk gewoon nog ook vandaag de beste muziek ooit gemaakt. Whitesnake komt eraan en dit is Keith Urban. One Too Many.

0: Paradise FM 103.1, Whitesnake and Here I Go Again. En dat is precies het geval, daar gaan we weer. Want het is een behoorlijke rit hier vandaag, Joris. Het is bijna een rollercoaster hier bij Ultimate Automobiles. Het is een rit, het is een rollercoaster hier. Here I Go Again, zei ik.
1: Oh ja, wat een rollercoaster, ja, potverdorie.
0: Ja, je was daar rond aan het lopen. Ik zie dat er heel veel mensen in gesprek zijn. Ja. Volgens mij niet alleen over de auto's, maar überhaupt wat vervoer hun brengt. En ik denk dat het ook überhaupt onder het genot van een lekker drankje ook over het weekend gaat, heel stiekem. En dan zie je al wat blinkend staal om je heen. En volgens mij is dan het weekendgevoel pas echt helemaal compleet als dit, bijvoorbeeld de 8, de Tiggo 8 of de 7, als je weet dat dat jouw nieuwe bolide wordt. Mijn god, als ik hier zou staan en ik zou zo'n ding mogen kopen, dan zou ik het wel weten.
1: Nou ja, ik kan het wel even voor je overnemen hoor, de knoppen. Dan,
0: ja, jij denkt dat ik me...
1: Nee, ongelooflijk, ja. Als jij een van de lucky few bent die op vrijdagavond niet naar een happy hour gaat, maar even hier naartoe komt. Iedereen kan hier naartoe komen, trouwens. Het is al leuk genoeg om die nieuwe wagens te bekijken. Dit is echt gloedje fonkelnieuw uit het buitenland hier naartoe gekomen. Maar ja, als je dan nog een keertje de pinpas er doorheen kan trekken en morgen je nieuwe auto kan komen ophalen. Ja, fantastisch.
0: Dat weet jij misschien wel. Hè? Wat is doorgaans de tijd hier dat als jij een auto koopt, dat je hem ook echt dat die afgeleverd wordt? Is dat, dat verschilt per land namelijk?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee.
1: Maar dat hangt een beetje van de dealer af. Moeten we even kijken wat de voorraad is hier?
0: Oh, dat zou het zijn, ja.
1: Wellicht hebben ze genoeg op voorraad nu. Ja, er is net een nieuwe lading aangekomen. Hè? Dus als je nu komt, dan wellicht is er nog genoeg op voorraad om morgen op te halen. Of maandag, of dinsdag.
0: Ik blijf het altijd zo bijzonder vinden. Natuurlijk, alles moet geïmporteerd worden bij ons op het eiland. Maar deze grote jongens komen ook gewoon met de boot. Zo'n boot staat gewoon helemaal vol met Sherry's. Dus allemaal met de Tigo's, met de twee's, met de vier's. Dat is bizar, wat daar dan ook aan kapitaal.
1: Het is krankzinnig. We zaten in onze vorige studio op de Fokkerweg. Hè, en dan keken we uit over de haven. En er kwam altijd, kwam één keer in de maand of zo, komt er dan zo'n autoschip binnengevaren. Huge, zijn de jongens. Ze staan afgeladen vol met auto's. Ja, en dan gaan ze op een Caribische tour, kan ik me zo voorstellen. En gaan ze bij elk eiland even wat uitzetten.
0: Hè, om wat, even wat bezorgen, ja.
1: Ja, ja. En een deel daarvan staat hier dus nu in de showroom bij Ultimate op Ceridomi.
0: En dan zijn de mensen hier de gelukkigen die er zo één mogen kopen. Misschien wel dit weekend nog. Hè. Het zou zomaar eens even kunnen. Ultimate Automobiles. Ik heb moeite met het uitspreken vandaag, merk ik. Volgens mij ben ik toe aan weekend. Hè. Dat komt goed. Paradise is hier om je weekend in te luiden.

Paradise FM 103.1. Wil je op je vrijdagavond wat mee laten krijgen over wat er mogelijk is op autogebied? Rechtstreeks vanuit Ultimate Automobiles zenden we tot 9 uur uit. Er zijn nieuwe modellen gelanceerd. Je kunt proefritten maken en lekker een drankje doen. En de mensen hebben nu een hele happening buiten, krijgen van alles uitgelegd en gedemonstreerd. Dus hier binnen is het even lekker rustig. Dus ik heb net al even rustig het staal geaaid en even gevoeld hoe dat is. Wat dat betekent voor zo'n automerk die al 23 jaar ruim bestaat, met meer dan 6 miljoen auto's geëxporteerd en zeker groot is hier op Curaçao. Je ziet ze best veel rijden. Maar die auto's, die zie je veel op het eiland. En die brengen je niet alleen van A naar B. Maar ook nog op een manier dat je denkt van, hey, dat is even gewoon lekker genieten. Dat is belangrijk ook bij autorijden. Ik ben mezelf ook aan het oriënteren op iets anders. Maar wat doe je dan? Wat geef je uit? Is het voor de korte termijn, voor de lange termijn? Veel afstanden te rijden of gebruik je de auto 1, 2, 3 keer in de week? Allemaal afwegingen. Moeilijk. Maar het is geen overhaaste beslissing die je dan neemt. Nou ja, op zo'n event als vanavond kun je dan een klein beetje uitproberen of zoiets, zo'n Chinese automerk, iets is.

wat er lekker bij je past. Paradise FM 103.1, rechtstreeks dus vanuit Ultimate Automobiles. Je hoort het, de happening is lekker bezig, wordt ook live opgetreden. En wij draaien hier Dromen in Kleur van Suzanne en Freek.

0: Nou, ik vermaak me wel hoor, zo vrijdagavond hier op Paradise FM 103.3 met Jolien, Dolly Parton, Suzanne en Freek. Ja, de beste muziek ooit gemaakt hoor je hier op 103.1. Het is 19:30 precies.
1: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, op de vrijdagavond hoort ook disco-muziek Shalamar. Dit is A Night To Remember.

0: radio gebruiken we heel vaak achtergrondmuziek terwijl we iets zeggen. Maar op dit moment is dat niet nodig, want er is heel veel achtergrondmuziek hier te horen. En er wordt bij gedanst. Joris, wat gebeurt er allemaal, kerel?
1: Ja, nou, er is een leuke groep binnengekomen. Ik zal even die kant op wandelen. Eens even kijken, wat gebeurt hier allemaal? Het is een klassieke culturele dansgroep binnengewandeld. En die staan hier een waanzinnig leuk optreden te doen. We kunnen wel even kijken, ook in een auto hier. In de nieuwe Cherry. Oh, daar zit al iemand in.
0: Hallo. Oh, gezellig.
1: Vind je het wat?
2: Sorry?
1: Vind je het wat?
2: I love it. It looks, it's amazing. I want it right now.
1: Right now?
2: Yeah, right now.
1: Okay. You have your wallet with you?
2: Yes, I have it.
1: Okay. Well, you're gonna take it right now?
2: Yes. No, just kidding. I'm not gonna take it. I'm joking with you, but I love it. It looks.
1: It's perfect, yeah. And also the shift gear is glistening.
2: Yeah, it's like diamond.
1: It's the perfect lady car.
2: Yeah.
1: With diamonds in the shifting gear, yeah, it's perfect.
2: Yeah.
1: I think when I look at you in the car, it's a perfect picture.
2: Okay.
1: This is your car.
2: Thank you. I have to customize it, make it green because I love green.
1: You like green?
2: Yes.
1: Green as in the color or as in no pollution?
2: The color green.
1: Okay, so we're gonna have to drive by the Koyman to get some paint.
2: All right, yes, we're gonna do that right now. We're
1: gonna do that. Yeah. Okay, thank you, have a nice evening. Genoeg gezellige mensen hier die zomaar in auto's gaan zitten. Dat was een grapje trouwens, hè, van de Koyman-verf meenemen.
0: Nee, natuurlijk.
1: Naar de auto die er... De Tiggo 7 zat ze in trouwens, die was voor haar.
0: Prachtige auto's hier bij Ultimate Automobiles. Hier helpt Kaya Tula, waar we op dit moment live staan. Het gaat lekker door en je kunt er nog ook van genieten. Dus kom even kijken en maak mee wat hier gebeurt.

0: wordt veel afgesproken terwijl de muziek draait, hè, Dani. Er is een hoop te doen hier.
1: Het gaat er helemaal los hier inderdaad in deze autodealer.
0: Maar hey, jij bent niet Joris.
1: Ik ben inderdaad niet Joris. Nee, ik ben origineel de technicus van de zender.
0: Je hebt de microfoon in je handen gedrukt gekregen. Want jij stond net te kijken naar wat daar allemaal gebeurt. Die man die is zijn verhaal aan het vertellen over de auto's. Dat hoort er allemaal bij vanavond. Je kunt proefritten maken, je kunt zitten, je kunt je ogen echt uit je hoofd laten vallen. Zo mooi is het allemaal.
1: Je kan drinken, je kan, er is eten.
0: Op de optreden, er is zoveel. Hij vertelde dat iets interessant over garantie en dat soort dingen. Maar eigenlijk, autorijden moet je beleven. Ja. Hoe zie jij dat? Wat hebben
1: we? Nou, dit zijn ongelooflijk mooie auto's. Zeker in vergelijking met waar ik in rij. En ik denk ook toch wel een beetje de gemiddelde. Er rijden hele mooie auto's. Maar ook auto's die niet meer glimmen. En deze glimmen wel.
0: Ja.
1: Als ik hier naar kijk, dan word ik daar heel erg gelukkig van. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit zou ik toch wel voor de deur willen hebben.
0: Ja. Ik heb net eventjes ook lichten geaaid ook eens een keer. Want wat ik zo mooi vind tegenwoordig ook aan nieuwe auto's is die LED-verlichting.
1: Ja,
0: die niet alleen in de auto zit, maar ook überhaupt. Het is
1: die grill. Ja. Die grill. Echt dat, ik weet niet of je al een klein rondje gemaakt hebt, maar ook die grill van die auto's. Het is een soort diamantpatroon wat erin zit. Ja, het is echt waanzinnig. De binnenkant is ook top. Het infotainment systeem, mooie schermen erin. Het klopt gewoon helemaal. En de prijs is er ook naar.
0: Mooi dat vandaag de dag er zoveel ontwikkeld wordt. Het gaat zo snel. Volgens mij over een paar jaar weten we helemaal niet meer waar we in rijden. Dan worden we gereden, toch? Hier ook op dit eiland.
1: Exact. Ja, je ziet het steeds meer. Het viel me eigenlijk op nadat ik toch een paar jaar hier niet geweest ben. En nu wel wat langer. Dat je toch steeds meer auto's van andere landen afziet. Waaronder dus China. En dat zijn over het algemeen echt hele mooie auto's.
0: Fantastisch. Absoluut. Is dat. Ja, we staan bij Ultimate Automobiles vanavond hier met Paradise FM 103.1. En dat doen we vanwege de reden van... er zijn zoveel nieuwe modellen vanaf dat Chinese merk hier naar onze eiland gekomen. Dat kun je zelf testen. De Tiggo 2, 4, 7, 8, 9. Het zijn er zoveel. Je moet het zien.

0: Goedenavond. De vrijdagavond van Paradise 103.1 is een bijzondere vandaag tot 9 uur. Live op locatie, op een bijzondere locatie ook. Waar gewoon het muziek van de Bee Gees Jive Talk in door de speakers schalt. En de mensen genieten van al het mooie staal wat hier staat om te staan. Bij Ultimate Automobiles.
1: Dit is Brava FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
0: Het Joris Reer zometeen, die gaan niet zingen, maar presenteren. Na maar na.